0: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland.
6: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
8: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
9: Ja,
8: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel. Het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Deze zomer is er een nieuwe sound geland in Nederland. Topperig, Rits, 14 jaar. En de twee mannen die ik nu in de studio heb zitten, die horen ook zeker te weten in dat rijtje. Vanavond brengen zij Kwijtgaan uit. Give it up voor Tessa en Jeno.
1: Yes.
0: Wat goed dat jullie er zijn.
1: Dankjewel.
0: Superleuk. Hey Tessa, ik begin even bij jou. Jij bent bekend van Jam Z. Daar ontstond de tune Mona Lisa. Gaan we even luisteren.

0: en ze lachen niet.
1: Ik vind dit echt een hele goede tune.
0: Dankjewel. Bedankt.
1: Hey, dit is ontstaan op een schrijverskamp. Hoe ben je daar terechtgekomen?
0: Marwan van Building Bridges, ook een producer. Die had mij bericht dat ze een schrijverskamp zouden doen en dat hij me er graag bij wou hebben. Maar ik was echt op het slechtste moment ziek geworden. Mm. En toen uiteindelijk zei ik hem van ik ga het niet redden. Toen ging hij me zeggen van kom, we hebben je nodig, kom. Ik was van oké, weet je wat, is goed, ik kom. Dus ik weet niet of jullie het horen, maar in die verse ben ik eigenlijk ziek. Mijn neus is dicht. En ja, dus voor mij hoorde alleen ik hoor het hoor, want de rest zei dat ze het niet hoorden. Dus,
1: Als je het nooit tegen mij had gezegd, had ik het nooit geweten. Maar gelukkig ben je alsnog wel gegaan. Had jij verwacht dat het zo zou ontploffen?
0: De track Mona Lisa?
1: Mm-hmm.
0: Nee, eigenlijk niet. Ik zei nog tegen Gino dat ik mijn verse wil aanpassen eigenlijk.
1: Why?
0: Ik weet niet, ik voelde mijn verse niet op dat moment. Ik was ook ziek, dus ik denk dat het daarna lag. Ja. Ik zeg, ik wil het opnieuw doen, ik wil andere dingen zeggen. Zei hij, de volgende ochtend als je wakker wordt, eerst wat je doet, luister die track opnieuw. En de eerste persoon die ik zag in de ochtend toevallig, Gino.
1: Nice.
0: Die van, ja, maar ik zei het toch, ik had gelijk toch?
1: Ja, goed zo. Hey, wat maakt jou anders dan de rest van de scene? Waardoor blink jij uit, vind jij?
0: Ik kan alles produceren. Schrijven, mezelf opnemen, engineeren. Mm-hmm. Er zijn niet veel mensen in de scene. Niet dat niemand dat kan in de scene, maar er zijn heel weinig mensen die dat kunnen in de scene.
1: Hoe heb je dat geleerd dan?
0: Zelf in de studio gaan. Of ja, ik lieg. Ik heb een sessie gepland met de artiest.
1: Ja.
0: En ik had Logic gekregen van een producer, zie je. En ik kon niet opnemen, ik kon het niet. Ik heb die artiest zomaar laten komen en ik deed gewoon, ik wist alleen op R te drukken van record. En vervolgens was die artiest me zo zat, hij is van ga zitten, ik ga mezelf opnemen. Ik hoefde alleen beats te maken.
1: Ja.
0: Maar vanuit daar, toen ben ik op mezelf gaan opnemen en toen zo heb ik het geleerd eigenlijk.
1: Nice. En zijn er misschien bepaalde artiesten uit de scene die jij als een voorbeeld ziet?
0: Doughboy, mijn broer, 100%. En de scene is niet zo groot, nee, dat is niet zo groot. Ja. Meer buitenlandse inspiratie vooral.
1: Ja. Hey, maar jij zegt Doughboy is je broer. Wat neem je dan van hem mee als artiest?
0: Moeilijk om te zeggen, want ik zie hem niet als artiest, zeg maar. Ik ken hem meer als wie hij echt als, buiten de artiest om dan dat ik hem zie als artiest. Dus ik denk meer qua persoonlijkheid meer dat ik dat meeneem van hem.
1: Ja. Kunnen we iets voor jullie samen verwachten nog?
0: Tuurlijk. Supersnel.
1: Supersnel? Wanneer?
0: Dat weet ik nog niet, maar supersnel. Komt eraan.
1: Oké, duidelijk. Hey, je staat hier natuurlijk niet alleen. Geno is bij je, dus jij ook welkom.
2: Dankjewel.
1: Hey, en vannacht komt jullie nieuwe tune Kwijtgaan uit. Hoe is de samenwerking tussen jullie ontstaan?
2: Ik had een TikTok gezien. Toen heb ik het doorgestuurd op Snapchat in een groep met mijn neefjes. Van hey, deze tune is wel hard.
1: Mm-hmm.
2: En toen zei een van mijn neefjes van ja, ik kan je wel linken. En toen zag ik opeens dat Dessa me had bericht. Dus zo is het ontstaan eigenlijk.
1: Dat klinkt dan zo makkelijk.
0: Binnen 3 dagen had ik die verse al terug. Normaal doet het weken.
1: Oh, maar dat is goed. Hey, waar gaat het dan over? Waar gaat deze tune over?
2: Kwijtgaan.
0: Letterlijk.
2: Zijkant.
0: Je hebt wel eens een momentje dat je even kwijt wil gaan als je uitgaat. Gewoon even een dagje dat je even los wil gaan, alles wil doen. En daar gaat deze track over.
1: Oké, maar wat betekent kwijtgaan dan voor jullie?
0: Losgaan, feesten, je ding doen, vrij zijn. Niemand mag je iets zeggen.
2: Yes.
0: Gewoon lekker jezelf zijn, kwijtgaan.
1: Ik wil wel met jullie feesten als ik dit zo hoor. Ik denk, dat klinkt gezellig. Hey, ik ben echt super benieuwd naar de tune. En gelukkig hoeven wij niet meer lang te wachten. Vannacht komt hij natuurlijk uit.
0: Zeker.
1: Maar hier aan de blok krijgen wij een primeurtje. Want jullie gaan hem live doen.
2: Yes.
1: Zijn jullie ready?
0: 100%.
1: Oké, let's go.

0: Report met Bradley.
1: Mensen willen niet praten, je weet wat ze zeggen, om snitches get stitches, je weet toch? Dus dan misschien daarom, en mensen willen ook niet als snitch gezien worden in de hoed, je weet toch?
2: De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, zegt dat er in Amsterdam-Zuidoost een zwijgcultuur heerst. Volgens haar stappen mensen na ernstige incidenten vaak niet naar voren met informatie. Maar wat vindt Zuidoost hier zelf van? Ervaren de mensen dat ook? Ik checkte dat bij de bewoners. De burgemeester zei dat er een zwijgcultuur hangt in Amsterdam-Zuidoost, omdat na incidenten mensen eigenlijk nooit praten. Wat vind je daarvan?
1: Ja, het ligt eraan wat er gebeurt, snap je? Want soms gebeuren er dingen waar er niet over gepraat kan worden. Want misschien wil diegene het zelf oplossen, weet je, dan hebben ze politie niet nodig en zo. Dus het ligt eraan wat er gebeurt, je weet toch?
3: Nou, ik denk, of tenminste ik zelf, als het niet echt over mij gaat of over mijn familie, dan maakt het me niet echt per se uit. En ik denk dat het ook is bij andere mensen, dat ze dan niet het erover willen hebben.
2: Denk je dat het misschien ook een beetje angst of wantrouwen is?
3: Ja, soms ook. Je wil niet gezien worden als een snitch natuurlijk. En dan ga je je eigen business minden natuurlijk.
2: Wat denkt u dat de belangrijkste reden is dat mensen eigenlijk niet naar voren stappen na zo'n incident?
4: Nou, ik denk dat de meeste mensen denken gewoon uit hun eigen veiligheid natuurlijk. Want ja, je kan eigenlijk iets aan de politie zeggen, maar op een gegeven moment, doordat je wat gezegd hebt, kan jezelf in de problemen brengen. En dan staan ze niet achter jou daarna.
1: Mensen willen niet praten, je weet wat ze zeggen, om snitches get stitches, je weet toch? Dus dan misschien daarom, en mensen willen ook niet als snitch gezien worden in de hoed, je weet toch?
2: Want denk je dat ze bang zijn voor hun eigen veiligheid op het moment dat ze gaan praten?
1: Ja, ook dat nog, want bijvoorbeeld, toch als iemand wil, hoe zeg je dat? Dat die revenge, je weet toch? Wraak, je weet toch? Dat diegene weet, oh, oké, jij hebt gesnitcht, je weet toch? Dan gaat ze terugpakken op een of andere manier.
2: En wij staan hier op een pleintje en stel je voor, hier zou nu iets gewoon gebeuren. Zou je dan later denken van, hé, laat me even bellen om te zeggen wat ik heb gezien?
3: Hangt wel af van hoe erg de situatie is. Als het echt erg is, dan zou ik natuurlijk wel iets zeggen. Maar als het gewoon een kleine vechtpartij is, dan maakt het niet uit voor mij.
1: Nee man, zulke dingen ga ik niet politie bellen, je weet toch? Alleen als het bijvoorbeeld heel ernstig is, bijvoorbeeld iemand is gewond, weet je, met bloed en zo, dan wel, maar gewoon vechtje, gewoon, dan zou ik niet moeilijk doen.
4: Wat ik net zei, het hangt een beetje vanaf. Hoe de situatie zou kunnen zijn dat het niet voor jezelf eigenlijk in problemen brengt. En gezien dat ik hier met u sta en u heeft het ook gezien, dus dan kan je ook zelf eigenlijk dat doen.
5: Dan moet ik het maar doen.
2: Wat zou helpen om die drempel te verlagen? Dat mensen toch wel gewoon vaker iets gaan delen?
1: Ja, ik denk gewoon meer openheid, weet je toch? Ook voor de hoed. Dat mensen gewoon, je kan politie gewoon helpen, je weet toch? Maar misschien anoniem of zo, op zo'n manier denk ik.
3: Wat de gemeente kan doen. Ik denk dat anonimiteit echt belangrijk is bij dit. Want ik weet wel, ik denk wel dat echt mensen bang kunnen zijn om iets te doen. Dus een manier vinden om het meer anoniem te maken.
6: Jeetje, wat is het warm.

0: Phonics Report.
1: Ja, ik heb er dit jaar wel echt een beetje moeite mee. Ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon heel erg een best wel lange periode lekker warm heb gehad in het buitenland. En dat ik hier kom gelijk hier in Den Haag echt super veel regen gelijk weer is. Ja, ik heb daar echt geen zin in. Nee.
2: De zomer zit er bijna op. De vakanties lopen af en de scholieren gaan weer naar school. En voor veel mensen betekent dat het normale leven weer gaat beginnen. Maar hoe voelen we ons daar nou bij? Zijn we klaar om de zomer los te laten of willen we nog één keer die summer vibe vasthouden? Ik ging de straat op in Den Haag om dat uit te zoeken. De zomer is bijna voorbij, maar wat ga jij nou het meest missen?
1: Ik denk gewoon liggen onder de zon, op het strand. Ik kom net van vakantie en ik wil gelijk weer terug, man, als ik dit weer hier zie.
3: Dus wat ik ga missen? Sowieso het mooie weer. Het was wel een beetje warm. Maar merk wel dat die zon, vooral in deze tijden, veel positieve energie geeft. Ja, en sowieso de festivals, man. Festival season bijna voorbij. Nog 1 of 2. En dan is het weer wachten tot ADE of volgend jaar weer.
4: Ik denk toch wel gewoon lekker rond kunnen lopen in mijn shirtje. Ik denk dat ik dat wel lekker vind. En dat je gewoon lekker op het terrasje kan zitten en mooie mensen langslopen.
2: Nu het bijna voorbij is, waar kijk je dan misschien wel het meest naar uit?
1: Ik zeg je eerlijk, ik denk wel die koude kerst, feestdagen. Dus bijvoorbeeld kerst, Sinterklaas. Vind ik allemaal wel een leuke sfeer hebben hier in Nederland. Ja.
3: Ik zeg je eerlijk, lente van volgend jaar, man. Want dan begint alles weer opnieuw.
5: Ik heb geen gekke plannen voor de rest van het jaar. Sowieso de feestdagen, maar...
2: Heb je een beetje last van die after summer dip? Of ben je weer helemaal ready voor het normale leven?
1: Ja, ik heb er dit jaar wel echt een beetje moeite mee. Ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon heel erg een best wel lange periode lekker warm heb gehad in het buitenland. En dat ik hier kom gelijk hier in Den Haag echt super veel regen gelijk weer is. Ja, ik heb daar echt geen zin in. Nee.
3: Nee, ik heb geen dip, after summer dip. Nee, blijf gewoon bezig. Weet toch, sporten, werken, alles gaat ook gewoon door. Ook in de zomer ging alles gewoon door. Gewoon lekker doorgaan met alles.
2: Wat is dan jouw plan de komende maanden om toch nog dat zomergevoel vast te houden?
1: Lastig. Ik denk gewoon aftellen tot volgend jaar weer.
4: Oeh, goede vraag. Mijn planning voor de komende maanden om toch dat zomergevoel vast te houden. Ik denk gewoon wanneer het nog kan. Gewoon lekker het terrasje opzoeken. Als het nog kan. En anders doen ze gewoon lekker die heat eraan. Of je doet je jas aan, dekentje, whatever. Ik denk dat dat wel...
3: Wat ik net zei. Ook gewoon bezig blijven, man. Alvast vakantie plannen voor volgend jaar. Dat doet eigenlijk wel goed. Festivals plannen voor volgend jaar. Ook alvast boys opdrommelen van... Hey, gaan we hier, gaan we daar. Wat gaan we doen? Phonics.

0: Die twijfelaar.
1: Die brief slingert nog ergens, hè?
0: Ja.
1: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
4: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
3: Bestel je kaarten op Concertgebouw.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland.
6: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
8: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar aireuropa.com en vlieg je droomreis.
9: Air Europa, you decide.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
11: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Blok. Een tattoo is voor de een mooie herinnering, maar voor de ander kan het juist een dagelijkse herinnering zijn aan een periode die je liever achter je laat, bijvoorbeeld. De Rotterdamse stichting Spijt van Tattoo helpt mensen die door hun verleden met een tattoo rondlopen waar ze vanaf willen. Tattoo laser-expert Andy heb ik aan de telefoon en die kan ons daar meer over vertellen. Andy, een hele goede avond.
1: Goedenavond, hoi.
0: Andy, laten we even bij het begin beginnen. Wat doen jullie precies bij Stichting Spijt van Tattoo?
1: Wij helpen diegene, mensen, jongens en meiden, de tatoeage
0: ze vanaf willen. Tattoo laser-expert Andy heb ik aan de telefoon en die kan ons daar meer over vertellen. Andy, een hele goede avond.
1: Goedenavond, hoi.
0: En hier laten we even bij het begin beginnen. Wat doen jullie precies bij Stichting Spijt van Tattoo?
1: Wij helpen diegene, mensen, jongens en meiden... de tatoeages te verwijderen...

0: euro die in hun leven.
1: Juist, ja.
0: Die willen ze kwijt. En daar hebben ze zelf het geld niet voor. Dus dat zijn echt mensen die dus ook door de instanties worden aangemeld. Weet je, van joh, luister, we hebben iemand die probeert op een gegeven moment een drugsverleden of een verleden van misbruik achter zich te laten. En die tatoeage doet zich nog heel erg herinneren aan die fase in hun leven die ze achter zich willen laten. En dan helpen wij ze.
2: Dus jullie komen ook echt allerlei situaties tegen. Je noemt net al wat voorbeeldjes van het soort mensen wat bij jullie aanmeldt of worden aangemeld. Heb je meer voorbeelden van situaties waarin mensen spijt kunnen hebben van een tatoeage?
0: Kijk, we hebben het dus niet over mensen die een tatoeage hebben genomen. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik vind het niet meer leuk. Het past niet meer bij mij. We hebben het echt over mensen die dus dagelijks, zeg maar, lijden met een lange ei. Van een tatoeage die ze ooit hebben moeten laten zetten of hebben laten zetten. En dat is meestal onder de 3D's. Onder invloed van de 3D's. En die staan voor drank, drugs en depressie. Mm. Dat zijn de fases in het leven dat je niet helemaal jezelf bent. En waardoor je dus makkelijk een tatoeage neemt waarvan je later denkt van jeetje mina, waarvoor heb ik die in godsnaam op die plek genomen? En doet je ook herinneringen aan die fase.
2: Juist.
0: Maar het kan ook zijn op een gegeven moment, de jongens die hebben een tatoeage in hun gezicht of op hun handen laten nemen en die daar echt problemen mee hebben met het vinden van een andere functie op hun werk, weet je wel. Die dus echt ook niet aan de bak daardoor komen, die helpen wij.
2: Dus als ik je zo hoor, dan is het meer dan alleen, zeg maar, de spijt van de tattoo die ze hebben gezet.
0: Ja, nee,
2: maar meer de gevolgen die ze er nu van ondervinden dat ze hem nog hebben, zeg maar.
0: Klopt, precies. En we helpen ook net. Kijk, is natuurlijk, zodra mensen denken van, oh, ik kan daar kosteloos mijn tatoeages verwijderen, dan dat snap je, dan staat de telefoon rood gloeiend.
2: Ja.
0: Dus die mensen kunnen ook alleen maar geholpen worden via de instanties. En dan werken we samen met het Leger des Heils, we werken samen met UWV, we werken samen met PsyQ, met psychologen, met coaches, weet je, mensen die in schuldsanering zitten. Die kunnen de kandidaten bij ons aanmelden.
2: Dus het is niet zo dat je straks zelf naar de website kan gaan en zeggen van, nou weet je, die bloem op mijn schouder, daar wil ik vanaf.
0: Nee.
2: Zo gaat
0: dat
2: niet.
0: Nee, dat kan niet. Nee, ja, dan kunnen ze naar de gewone praktijk komen.
2: Ja, en ik heb begrepen dat jullie ook een crowdfundactie zijn gestart hiervoor. Uit je hart, uit je huid. Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Dat is echt voor slachtoffers. Die campagne die zijn gestart speciaal voor vrouwen die, zeg maar, een tatoeage hebben moeten laten zetten onder dwang of manipulatie.
2: Oké.
0: Dan moet jij denken aan, en dat maak ik echt dagelijks bij mij in de praktijk mee, vrouwen die dus in een bepaalde fase in hun leven, vaak in hun jongere jaren, min of meer gemanipuleerd zijn tot het zetten van een tatoeage die ze eigenlijk helemaal niet wilden. Mm. Weet je wel? Die op een gegeven moment zeggen van, joh, hè, dan moeten ze zich bewijzen. Als je echt van me houdt, dan zit je mijn naam. Maar je kent het wel.
2: Ja, ja.
0: Een symbolische tatoeage voor onze relatie. En vervolgens zijn de mannen er vandoor. Die vrouwen blijven achter met 2 kinderen, alleen 3 ogen achter.
2: Ja.
0: Zonder geld. Met een tatoeage die ze doen herinneren ook weer aan een fase die ze echt achter zich willen laten.
2: En dan, is man er vandoor misschien nog wel het best case scenario hierin, denk ik.
0: Juist, en dat is inderdaad, veel dat zeg je goed. Ja, dat kan nog erger. Ja, en dat past ook binnen het tijdsbeeld, want wat je noemt dat femicide, dat is natuurlijk een ander uiterste.
2: Ja.
0: Maar Joke, die op een gegeven moment voor ons, voor de campagne, symbool stond, daar hebben we zo ontzettend veel reacties op gekregen van binnen en buitenland. Dat zelfs ook 17 september komt CNN uit New York, komt hier een reportage maken. Die komt vanuit New York naar Rotterdam om voor de stichting een reportage te maken. En BBC komt een 2-3 weken later.
2: Wauw, echt heel mooi wat jullie hiermee bereiken. Niet alleen voor de mensen dus, maar ook voor misschien wel de bewustwording in een stukje preventie, hopelijk, hè?
0: Juist,
2: misschien dat het daar ook nog een klein stapje...
0: Dat is exact wat jij zegt. Dat is exact wat je zegt. Ja, bewustwording dat, van joh, luister, een tatoeage. Kijk, een ring in een relatie, een ring kan je afdoen.
2: Ja.
0: Snap je, een ring? Maar een tatoeage, en dat is vaak, weet je wel, en dan vooral als de vrouwen of die meisjes wat jonger zijn, dan laten ze zich niet altijd, maar sommige meisjes laten zich net wat makkelijker verleiden, of tenminste dwingen, forceren, manipuleren om een tatoeage te zetten. En dan denkt ze, mijn hemel, en nou is hij weg. En dan, ja, dan zit je er voor de rest van je leven mee.
2: Helemaal helder. Andy, dankjewel. Sowieso supermooi wat jullie doen. En wil je nou meer weten hierover, over de stichting, over wat ze doen, check dan eventjes de website spijtvantattoo.nl. Andy, dankjewel. En zet hem door. Dankjewel.

0: Muggen kan worden overgedragen en dat klinkt natuurlijk best heftig. Hoe komt zo'n virus ineens in Nederland terecht? Moeten we ons zorgen maken en wat kunnen we zelf doen? We hebben insectendeskundige Bart aan de lijn. Bart, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is het West-Nijl-virus eigenlijk?
1: Ja, het West-Nijl-virus is een virus dat afkomstig is, zoals het eigenlijk al zegt, ten westen van de Nijl. In dit geval in Oeganda, waar het in 1937 voor het eerst gevonden is bij een persoon. Dus heel lang geleden al. En dat virus, dat zit niet alleen in mensen, dat zit ook in vogels. Met vogels kan dat virus zich dus over grotere afstanden gaan bewegen. En dat virus dat is ergens terechtgekomen in Zuid-Europa, zo'n beetje eind vorige eeuw, begin deze eeuw. En vanuit daar is het zich verder aan het uitbreiden en nu dus ook in Nederland.
0: En dat is dus voornamelijk via vogels dan steeds dichter deze kant op gekomen?
1: Ja, dus de vogels die brengen het virus mee. Die worden gebeten door onze gewone Nederlandse huistuin- en keukenmuggen. Die in staat zijn om dat virus over te dragen. Dus die pakken het op als ze bloed nemen van een vogel. En normaal geven ze het daarna weer door aan andere vogels. En af en toe, dan zijn die ook in de slaapkamer te vinden, die muggen. En dan bijten ze jou. En dan kunnen ze dus het West-Nijl-virus aan mensen ook overdragen.
0: Ja, het klinkt heftig, het West-Nijl-virus. Er is iemand aan overleden. Hoe gevaarlijk is het echt?
1: Het is zo dat de meeste mensen, dan praten we over 4 van de 5, die merken nauwelijks iets van een infectie. Dus die kunnen zich een beetje lamlendig voelen voor een paar dagen, maar dan heb je het ook gehad. Het is slechts een heel klein deel, dus van die 20% van mensen die wel ziek worden, die krijgen met name griepachtige verschijnselen. En dan van die 20% is er maar een heel klein deel wat dan een zogenaamde neuro-invasieve infectie krijgt, waarbij je dus moet denken aan verlammingsverschijnselen, hersenvliesontsteking, hersenontsteking. En dan kan het dus gevaarlijk worden. En in een heel klein geval van die gevallen, dan kunnen mensen ook komen te overlijden. Zoals dus nu gebeurd is.
0: Mijn hemel. Maar is er ook iets wat we hier aan kunnen doen? Ik bedoel, we weten dat het er is. We weten dat het via muggen overdraagbaar is nu inmiddels. Wat kunnen we hier tegen doen?
1: Ja, eigenlijk wat er nu moet gebeuren, zo snel mogelijk, is dat we proberen te achterhalen. Want we hebben nu 3 gevallen gehad in Nederland, waarvan dus 1 persoon helaas is overleden. Maar we moeten zo snel mogelijk achterhalen waar die 3 mensen geweest zijn in de periode dat het virus zich incubeerde. Hè. Dus incubeerde in die personen voordat ze ziek werden. Als die mensen dan, we weten waar die mensen verbleven op dat moment waar ze gebeten zijn, dan moet je dus heel intensief gaan monitoren in die plekken. Vogels zowel als muggen. En als je op een gegeven moment brandhaarden kunt vinden van waar het virus circuleert, zeker wanneer die zich in de buurt bevinden van plekken waar veel oudere mensen wonen, denk aan verpleeghuizen, seniorencomplexen, ziekenhuizen ook, dan moet je daar heel intensief muggen gaan bestrijden, want we hebben geen vaccin en we hebben ook geen specifieke medicatie voor dit virus.
0: En Bart, kunnen we thuis iets doen?
1: Nou ja, thuis, wat je thuis moet doen is, je moet vooral zorgen dat je zo min mogelijk kans geeft aan muggen om zich voor te planten. Dus ruim rondom het huis, alle stilstaande water op waar broedplaatsen kunnen zijn voor die muggen. Zorg dat de dakgoot goed afwatert. Zorg dat je een hor voor het raam plaatst. Een hor is een prima investering. Daar heb je vaak jarenlang plezier van. Hang een klamboe over je bed als je last hebt van muggen 's nachts. En dan voor die ene keer dat je 's avonds buiten zit bij de barbecue, goed smeren. Niet alleen de onbedekte delen van het lichaam, maar alle onbedekte delen insmeren. Ja. Met een goed middel zoals DEET. En dan ben je voldoende beschermd.
0: Helder. Tot slot, moeten we ons echt zorgen maken of moeten we gewoon extra hard vechten tegen muggen thuis en dan komt het wel goed?
1: Extra hard vechten, dat is 1. En dat we ons zorgen moeten maken, helaas wel. West-Nijl is er en West-Nijl zal het blijven, helaas.
0: Je hoort het, extra goed dus opletten rondom je huis en op je eigen lichaam. En nog harder vechten tegen muggen. Bart, dank je wel voor de uitleg.
1: Oké.
0: Fijne avond. Dag hoor.
1: Doe hetzelfde.

0: met Bradley.
1: Mensen willen niet praten, je weet wat ze zeggen, om snitches get stitches, je weet toch? Dus dan misschien daarom, en mensen willen ook niet als snitch gezien worden in de hoed, je weet toch?
2: De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, zegt dat er in Amsterdam-Zuidoost een zwijgcultuur heerst. Volgens haar stappen mensen na ernstige incidenten vaak niet naar voren met informatie. Maar wat vindt Zuidoost hier zelf van? Ervaren de mensen dat ook? Ik checkte dat bij de bewoners. De burgemeester zei dat er een zwijgcultuur hangt in Amsterdam-Zuidoost, omdat na incidenten mensen eigenlijk nooit praten. Wat vind je daarvan?
1: Ja, het ligt eraan wat er gebeurt, snap je? Want soms gebeuren er dingen waar er niet over gepraat kan worden. Want misschien wil diegene het zelf oplossen, weet je, dan hebben ze politie niet nodig en zo. Dus het ligt eraan wat er gebeurt, je weet toch?
3: Nou, ik denk, of tenminste ik zelf, als het niet echt over mij gaat of over mijn familie, dan maakt het me niet echt per se uit. En ik denk dat het ook is bij andere mensen dat ze daar niet het erover willen hebben.
2: Denk je dat het misschien ook een beetje angst of wantrouwen is?
3: Ja, soms ook. Je wil niet gezien worden als een snitch natuurlijk. En dan ga je je eigen business minden natuurlijk.
2: Wat denkt u dat de belangrijkste reden is dat mensen eigenlijk niet naar voren stappen na zo'n incident?
4: Nou, ik denk dat de meeste mensen die denken gewoon uit hun eigen veiligheid natuurlijk. Want ja, je kan eigenlijk iets aan de politie zeggen, maar op een gegeven moment, doordat je wat gezegd hebt, kan je zelf in de problemen brengen. En dan staan ze niet achter jou daarna.
1: Mensen willen niet praten, je weet wat ze zeggen, om snitches get stitches, je weet toch? Dus dan misschien daarom, en mensen willen ook niet als snitch gezien worden in de hoed, je weet toch?
2: Want denk je dat ze bang zijn voor hun eigen veiligheid op het moment dat ze gaan praten?
1: Ja, ook dat nog, want bijvoorbeeld, toch als iemand wil, hoe zeg je dat? Dat die revenge, je weet toch? Wraak, je weet toch? Dat diegene weet, oh, oké, jij hebt gesnitcht, je weet toch? Dan gaat ze terugpakken op een of andere manier.
2: En wij staan hier op een pleintje en stel je voor, hier zou nu iets gewoon gebeuren. Zou je dan later denken van, hey, laat me even bellen om te zeggen wat ik heb gezien?
3: Hangt wel af van hoe erg de situatie is. Als het echt erg is, dan zou ik natuurlijk wel iets zeggen. Maar als het gewoon een kleine vechtpartij is, dan maakt het niet uit voor mij.
1: Nee man, zulke dingen ga ik niet politie bellen, je weet toch? Alleen als het bijvoorbeeld heel ernstig is, bijvoorbeeld iemand is gewond, weet je, met bloed en zo, dan wel, maar gewoon vechtje, gewoon, dan zou ik niet moeilijk doen.
4: Wat ik net zei, het hangt een beetje vanaf. Hoe de situatie zou kunnen zijn dat het niet voor jezelf eigenlijk in problemen brengt. En gezien dat ik hier met u sta en u hebt het ook gezien, dus dan kan je ook zelf eigenlijk dat doen.
5: Dan moet ik het maar doen.
2: Wat zou helpen om die drempel te verlagen? Dat mensen toch wel gewoon vaker iets gaan delen?
1: Ja, ik denk gewoon meer openheid, weet toch? Ook voor de hoed. Dat mensen gewoon, je kan politie gewoon helpen, je weet toch? Maar misschien anoniem of zo, op zo'n manier denk ik.
3: Wat de gemeente kan doen. Ik denk dat anonimiteit echt belangrijk is bij dit. Want ik weet wel, ik denk wel dat echt mensen bang kunnen zijn om iets te doen. Dus een manier vinden om het meer anoniem te maken.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: twijfelaar. Die brief slingert nog ergens, hè?
1: Ja.
0: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Hey, Phonix.
8: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
9: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
8: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Blok.
1: Deze zomer waren er bijna 20 vuurwapenincidenten in Amsterdam-Zuidoost. Ja, burgemeester Halsema had het daarover en zei dat bewoners meer moeten doen om wapengeweld te melden. Zij zegt dat er sprake is van een zwijgcultuur. Dat betekent dat veel mensen geen meldingen doen. Nou, stadsdeelcommissielid Sietse Vee zegt dat er meer aan de hand is en ik heb haar nu aan de telefoon. Een hele goede avond, Sietse Vee.
2: Een hele goede avond, Naomi.
1: Wat fijn dat we even kunnen bellen.
2: Ja, zeker.
1: Hey, vind jij dat er sprake is van een zwijgcultuur?
2: Nee. Ik vind niet dat er sprake is van een zwijgcultuur. Ik denk waar we eerder mee te maken hebben is het gebrek aan vertrouwen. Mm-hmm. Vertrouwen in de lokale overheid, vertrouwen in instellingen. En dat maakt dat bewoners minder geneigd zijn om van zich te laten horen. Ook al doen ze hartstikke hun best.
1: Ja, hey, hoe komt het dat er weinig vertrouwen is in de lokale overheid?
2: Dat is een hele grote vraag. En als ik het heel plat moet slaan, dan denk ik vertrouwen in instellingen. En dat maakt dat bewoners minder geneigd zijn om van zich te laten horen. Ook al doen ze hartstikke hun best.
1: Ja. Hey, hoe komt het dat er weinig vertrouwen is in de lokale overheid?
2: Dat is een hele grote vraag. En als ik het heel plat moet slaan, dan denk ik dat het komt door... Kijk, vertrouwen, dat bouw je op.
1: Ja.
2: Dat heb je aan

0: veiligheid en gewoon de leefbaarheid in het stadsdeel. Mm. Dat ze bijvoorbeeld meldingen doen en dat niemand komt opdagen. Nou, als je dat een aantal keer hebt meegemaakt, dan wekt dat niet het vertrouwen. En krijg je ook wel heel snel het idee dat je niet serieus genomen wordt. En dus dan ook niet gehoord wordt.
1: Ja, kan ik me voorstellen als dat keer op keer gebeurt. Hey, want ja. Als een bewoner dan een melding doet, moet ik dan denken aan een melding bij de politie? Of hoe werkt dat?
0: Ja, het hangt ervan af. Er zijn een aantal instellingen waar je terecht kan. In eerste instantie is de politie wel het eerste waar men aan denkt. Hè. Je hebt gewoon een algemeen nummer waar je naartoe kan bellen. Mm-hmm. En dan kom je in de wachtrij te zitten. En dan heb ik als terugkoppeling ontvangen van bewoners dat ze aangeven. Nou, er is bijvoorbeeld een explosie ergens geweest. Gewoon zwaar vuurwerk. Iemand hoort een knal. Die belt de politie op. En dan is de eerste vraag van, mevrouw, kunt u even zelf gaan kijken? Mm. Nou, dat werkt denk ik averecht. Vooral als je zelf al zorgen maakt om wat er dan gebeurt, ja. Dan wil je niet zelf nog gaan kijken, want daarom bel ik jou op. Maar daarnaast heb je ook gewoon wijkactieteams, daar kan je ook naar bellen. En dan kom je bij SGI terecht. Nou, dat zijn eigenlijk de mannen die je op de fiets ziet fietsen in de buurt. Nou, die zijn gewoon wat sneller beschikbaar.
1: Ja.
0: En daar kun je ook naar uitwijken. Maar je moet inderdaad gewoon denken in eerste instantie aan meldingen bij de politie. Ja.
1: Ja, precies. En dan wordt daar dus te weinig mee gedaan. Welk gevoel heerst er nu onder de bewoners als het gaat om criminaliteit en het wel of niet melden ervan?
0: Nou, specifiek met het melden denk ik frustratie.
1: Ja.
0: Weet je, ik wil niet in herhaling vallen, maar men wordt gewoon niet gehoord. Ze doen hartstikke hun best, ze maken, ze doen die meldingen, maar ze ontvangen gewoon geen terugkoppeling, geen reactie.
1: Ja.
0: Ik denk anderszins dat het ook een teken is, het feit dat men blijft melden, ook laat zien dat ze zich zorgen maken om hun eigen buurt. Dus de bewoners in Zuidoost, die geven ook wel om wat er om hun heen gebeurt.
1: Ja.
0: Met hun jongeren, maar ook in hun eigen woonruimte, woonwijk. Dus ja, dat maakt wel dat mensen in eerste instantie zoiets hebben van, oké, ik ga die stap zetten en dan wil ik ook actie zien.
1: Ja, precies. Hey, ik weet niet of jij hier antwoord op kan geven, maar als het gaat om criminaliteit, is dat dan iets wat toeneemt in Amsterdam-Zuidoost? Of hoe zit dat?
0: Dat is een lastige vraag,
1: ja.
0: Omdat criminaliteit, dat is een groot vraagstuk. En je hebt verschillende factoren die aan bijdragen. Hè? Maar als ik mijn eigen observatie en mijn eigen gedachten erop los moet laten, dan denk ik in eerste instantie niet zozeer dat er een toename is van criminaliteit. Maar wat je wel ziet, is een verschuiving qua leeftijd. Je ziet gewoon dat er op veel jongere leeftijd jongeren betrokken raken met de criminaliteit. En dat is ook wel zorgelijk. En je ziet dat de complexiteit ook toeneemt. Omdat je in eerste instantie alles, nou ja, veel meer op straat gebeurde. Je ziet ook verschuiven naar de social, Snapchat, et cetera. Dus dat maakt dat het ook nog eens complexer wordt.
1: Ja, precies. Hey, CCV, dank je wel voor de heldere uitleg en voor het werk natuurlijk dat je doet als stadsdeelscommissielid.
0: Nou, helemaal geen probleem. Het was me genoegen.
1: Ja, een hele fijne avond.
0: Fijne avond.

0: Voor veel mensen is een veilig gevoel op straat helaas niet vanzelfsprekend. Ja, en juist daar wilde de Rotterdamse Gita iets aan doen. Zij ontwikkelde de app How About You, waarmee mensen elkaar kunnen helpen als iemand zich onveilig voelt. Maar daar kan ze jezelf veel meer over vertellen. Hey Gita, welkom.
1: Hey, hoi.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Nou, dank je.
0: Hey, om bij het begin te beginnen, kan je me even kort uitleggen hoe de app werkt?
1: Nou, de app werkt met een hele simpele swipe. Stel je voor, je loopt op straat, je voelt je onveilig. Je hebt de telefoon bij je en dan doe je een swipe. Op dat moment, alle mensen die de app ook hebben, zien dan dat iemand zich onveilig voelt op een locatie. Die kunnen er naartoe komen. Ze kunnen je komen helpen of ze kunnen 112 bellen. En vanaf eind september, en daar ben ik heel blij mee, kun je ook je noodcontacten toevoegen. In hetzelfde abonnement kun je 6 mensen toevoegen, vrienden, familie. En die zien dus altijd, op het moment dat jij je onveilig voelt, zien ze altijd dat, bijvoorbeeld als mijn zoon ergens naartoe gaat, Steven is in Amsterdam uit, zie ik in Rotterdam ook dat hij zich op de Kalverstraat, ik noem maar wat, ja, zich onveilig voelt. Dus dan kan ik ook actie ondernemen.
0: Wat ontzettend handig hoe je dit hebt bedacht. Hoe ben jij op dit idee gekomen?
1: Ik moet even ademhalen hoor.
0: Ja, dat mag. Ja.
1: Nee. Hoe ben ik op het idee gekomen? Nou, ik heb een zoon. Hij is nu bijna 24. Hij is 2 keer mishandeld in zijn leven. 9 augustus kwam hij thuis. 9 augustus 2025. En toen vertelde hij mij dat hij zich die avond, maar ook meerdere keren in de afgelopen tijd, zeg maar 9 augustus, zich onveilig heeft gevoeld. En niet alleen hij, maar ook vrienden van hem in de LHBTQ-gemeenschap. Ik kon die nacht natuurlijk niet meer slapen. Ik als moeder zijnde, als je 2 keer ziet hoe je kind mishandeld is of wat dan ook, ja, dan krijg je toch een soort flashbacks. Ja. Ik kon niet meer slapen. Ik heb toen eigenlijk een beetje op Insta gekeken van of het nog meer speelde. Mm-hmm. Ik heb ook wat berichten gekregen. Maandag heb ik de politie gebeld. De roze team en blauw.
0: Ja, roze en blauw. Ja.
1: Ja, roze en blauw. En die vertelde inderdaad dat er steeds meer incidenten waren. Ze riepen ook op van doe aangifte. Maar ik dacht ja, aangifte prima. Maar intussen, mijn zoon wil ik gewoon dat hij veilig op straat. En ja, zodoende kwam ik op het idee. Want ik dacht bij mezelf, ik woon in het middencentrum Rotterdam. Er zijn honderden duizenden mensen. En mijn zoon voelt zich onveilig. Hoe dan? Weet je? Ja. Dus ik dacht, stel je voor, je loopt op straat. Middels een klein knopje, swipe, whatever. We noemen nu een swipe, maar het zou een knopje kunnen zijn. Geef je een alarm. Zeg maar een alert stuur je eruit. En op dat moment kunnen mensen je komen helpen. En met dat idee ben ik gaan pitchen bij DTT Multimedia Bedrijf in Amsterdam. Ik bedoel, ik ben totally geen appontwikkelaar of wat dan ook. Ik had alleen een visie. Ja. Ik vond 2 dingen belangrijk. Hulp op het moment dat je je onveilig voelt en bewijs. Mm-hmm. Dus er zit een verborgen camera ook in het systeem.
0: Ah, hoe werkt dat dan?
1: Op het moment dat jij de swipe eruit stuurt, begint hij meteen met filmen. Dus met andere woorden, je legt meteen dader en omgeving vast. Wat belangrijk is op het moment dat je aangifte gaat doen. Of misschien voor, laat ik het dan even heel zwart-wit, voor nabestaanden ook. Stel je voor dat er toch iets met je gebeurt, dan weten je nabestaanden ook wat er is gebeurd. Want en het mooie van, wat ik ook mooi vind van de app, als je een swipe eruit zet, uitdoet, hij blijft bestaan. Ook al pakt iemand je telefoon af, zet hij hem uit, gooit hij hem weg, whatever. Jij moet echt zeggen, ik ben nu veilig, anders blijft het bestaan. Dus stel dat je in een situatie zit, je kunt niet bellen, maar je hebt al de swipe eruit uitgedaan, kunnen mensen je altijd komen helpen. En dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, heel belangrijk. Hey, wat hoop je dat er op straat verandert als heel veel mensen deze app gaan gebruiken?
1: Dat we meer naar elkaar om gaan kijken. Ja. Dat we elkaar gaan helpen. Weet je, ik vertelde net over als slachtoffer dat je de swipe kunt gebruiken, de app kan gebruiken. Ja. Maar je kan hem ook als omstander gebruiken. Met andere woorden, je ziet iets gebeuren, je doet een swipe voor alert. Mensen weten dan, hey, er gebeurt daar wat. Laten we of gaan helpen of laten we 112 bellen. Plus jij kunt de dader en slachtoffer op camera vastleggen, waardoor de slachtoffer later ook weer bewijs heeft. Dus wat ik belangrijk vind, is dat we naar elkaar om gaan kijken. Dat we een wereld gaan creëren waar we niet wegkijken, maar elkaar helpen en naar elkaar omkijken. Heel simpel.
0: Ja, super simpel. Hey, Gita, heel erg bedankt.
1: Alsjeblieft. Ik hoop dat jullie allemaal de app gaan downloaden vanaf september. Hebben we de nieuwe updates op howaboutyou.nl. Veilig.app kan je meer lezen. Volg ons op socials, TikTok en Instagram. En installeer de app.

0: Noord met Bradley.
1: En als je niet zoveel vrouwen ziet, dan haak je ook op een gegeven moment. Want daar laat je het gevoel. Je krijgt het gevoel dat je daar niks mee kan. Je krijgt het gevoel dat je daar niet hoort gewoon.
2: Sporten is voor veel jongeren een belangrijk onderdeel van hun leven. Maar toch stoppen biculturele vrouwen na de middelbare school vaak met sporten. Maar waarom gebeurt dat nou? Ligt dat aan de sport zelf, de omgeving of misschien de cultuur waarin ze zich bevinden? Ik ging met die vraag de straat op in Den Haag om dat te checken. Bent u bekend met het idee dat biculturele vrouwen na de middelbare school eigenlijk een beetje stoppen met hun sportcarrière?
1: Ja, zeker. In mijn tijd, in mijn jeugd, toen ik jong was, sportte ik graag. Maar ik merkte wel dat veel meiden afhakten, zeg maar, van sporten dan.
3: Ja, als ik heel eerlijk ben, ik heb er nog niet eerder van gehoord. Dus ja, ik wist niet dat dat een dingetje was. Maar natuurlijk wel vervelend dat dat speelt bij die doelgroep.
4: Ja, eigenlijk wel. Ik heb het vaak om me heen gezien. Eigenlijk vooral bij meiden die vroeger heel fanatiek aan het sporten waren. En ja, opeens stopten ze gewoon. En ja, de eerste gedachte die je dan vaak hebt is, ja, ze hebben geen zin meer. Maar je staat er vaak niet bij stil dat er misschien wel andere redenen kunnen spelen.
2: Veel biculturele vrouwen voelen zich dan ook niet echt thuis in de sport of op de sportclub. Wat, kan je dat begrijpen, zeg maar?
1: Jawel, ik begrijp het wel. Want vaak wil je wel, maar als je rondom je kijkt, dan zie je meer mannen. En dan is het ook bij diverse sport een mannenwereld. Dat is meer toegelaten, zeg maar. En als je niet zoveel vrouwen ziet, dan haak je ook op een gegeven moment. Want daar laat je het gevoel. Je krijgt het gevoel dat je daar niks mee kan. Je krijgt het gevoel dat je daar niet hoort gewoon.
2: Ja. Want had jij dat gevoel dus zelf ook vroeger? Dat je dan dacht van ik hoor je eigenlijk helemaal niet thuis in deze omgeving?
1: Ja. Ja, ja. Ik hield van de omgeving, maar het gevoel dat je krijgt en het zien dat jij één met maximaal 3-4 bent, dan denk je van oké, laat maar.
2: Als ik aan jou zou vragen, wat zou volgens jou nodig zijn om ervoor te zorgen dat vrouwen wel blijven sporten, zeg jij?
1: Een vrouwelijke coach.
3: Ja, ik vind eigenlijk wel dat ze er rekening mee moeten houden. Ik vind als sportclub zijn, dan moet je wel gewoon in connectie staan met je leden. Sportschool waar ik lesgeef, ja, daar hebben we gewoon echt wel een community. Dus daar leeft het wel als zich leden zich niet thuis voelen, weet je.
4: Ik denk dat het gewoon vaak begint bij met luisteren. Dat gebeurt gewoon te weinig. Vraag gewoon aan sporters wat ze nodig hebben, waarom ze zich wel of niet prettig voelen. En zorg dat coaches daar ook gewoon bewust van zijn. Ik denk als coach zijnde en als club zijnde dat het gewoon belangrijk is dat je ervoor zorgt dat iedereen zich welkom voelt. Waar je ook vandaan komt, wat je religieuze achtergrond is, maakt niet uit wat.

0: Shout-out naar al mijn roots. Zo Suriname, India, Pakistan. Als we zo ver gaan kijken, ook Curaçao, Afrika. Gewoon alles. Shout-out naar al mijn roots gewoon, die hebben staan. Ik moet nog een DNA-test doen, maar...
1: Aan alle ouders met creatieve kinderen, ja. Stimuleer ze in waar ze goed in zijn. Stimuleer ze in hun talenten. En stimuleer ze in hun kunnen.

0: twijfelaar. Die brief slingert nog ergens, hè?
1: Ja.
0: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Hey, Phonics. Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Good morning, je bent nog niet te laat om je request in te sturen. Sterker nog, we zijn net begonnen. Ciao en zoiets eraan. Hoor je nu.

0: Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen, Jamie Joy.
2: Goedemorgen,
0: Fanny. Mijn request, wat ik vandaag wil horen.
3: Weekend Request.
1: Jamie Joy.
4: Goedemorgen op je zondagochtend. Lig je brak in bed of ben je al helemaal up and running? Ik ben heel benieuwd, maar waar ik vooral benieuwd naar ben, is waar kan ik je blij mee maken? Want mocht je het niet weten, Weekend Request is de enige show waarbij ik start zonder playlist. Die vul ik aan de hand van jouw request. Dus als jij een track hebt waar je denkt, hey Jamie Joy, hier heb ik zo zin in, laat het me weten in de NPO Luister-app. Ik draai het met alle up and running. Ik ben heel benieuwd, maar waar ik vooral benieuwd naar ben, is waar kan ik je blij mee maken? Want mocht je het niet weten, Weekend Request is de enige show waarbij ik start zonder playlist. Die vul ik aan de hand van jouw request. Dus als jij een track hebt waar je denkt, hey Jamie Joy, hier heb ik zo zin in, laat het me weten in de NPO Luister-app. Ik draai het met alle liefde voor je. Je kunt daar berichtjes

is weer tijd voor Weekend Request. Met the one, the only, Jamie Joy. Kom maar door met alle verzoekjes. Weekend Request.

0: Daily Joy. Weekend Request.
1: Die Die van Burna Boy en Shakira hoorde je dankzij de request van Redmar. En mocht je ook een request hebben, drop hem dan in de NPO Luister-app. Dan plan ik hem gezellig voor je in. Claire die stuurde een voice memo in de NPO Luister-app.
2: Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen.
2: Nou, ik ben al een hele tijd fris en fruitig opgestaan en heb al de was gedaan. En ben helemaal blij dat je de zon weer laat schijnen.
1: Oh, zo lief. Nou, lekker bezig, meid. Als je ook wilt delen wat je aan het doen bent, laat het me weten. Ik ben benieuwd. Het verschilt zo, hè. De een die ligt misschien nog met een kopje koffie in bed. De ander heeft net als Claire de was en alles al gedaan of staat in een sportschool. Of misschien ben jij wel die zondagstrijder die gewoon moet werken. Wat je ook aan het doen bent. Ik hoor graag van je wat ik voor je kan draaien. En Claire die zegt, ik wil graag een nummer horen, maar weet niet meer hoe die heet. Iets zondags en rijden zonder top. Ik denk dat ze Bilal Wahib met trofeeën bedoelt. Maar als jij ook een idee hebt dat je denkt, oh, ik weet welke Claire bedoelt, dan hoor ik het graag van je. Daphne, die is al lekker in de, nou, ook zomerse vibe, denk ik. Ze zegt, kan je alsjeblieft La Bachata draaien van Manuel Turizo. Je hoort hem nu bij Weekend Request. En ik hoor ook graag van je wat jij wil in de NPO Luister.

0: met Rihanna. En zometeen heb ik een nieuwe situatie voor je, voor de situatie soundtrack. En ik ga je zeggen, het is een hele persoonlijke, eigenlijk een mededeling, die me echt aan het hart gaat. En ik ben benieuwd wat je er zo van vindt. Maar eerst de request van Claire.
1: Ja, baby zet het zonglaas op en rijd de zonder top. Die bedoel ik.
0: Je hoort hem nu.
2: Funnix.

0: Sommige situaties zijn net wat persoonlijker dan andere keren. En die van vandaag, die vind ik toch misschien wel het meest lastig van allemaal.
1: De situatie soundtrack.
0: Net als ieder ander weekend heb ik vandaag weer een situatie voor je. Dit keer een hele persoonlijke. En dan ben ik op zoek naar een track die past bij deze situatie. Ja, en de situatie van vandaag, ik gooi hem er maar gewoon gelijk in, is dat dit mijn allerlaatste Weekend Request Show is. De allerlaatste keer dat we de zondagochtend samen doorbrengen. De allerlaatste keer dat ik jouw request in ga plannen in het weekend. Ja, ik vind het heftig. Maar ik vind het ook ontzettend leuk dat ik dit de afgelopen anderhalf jaar heb mogen doen samen met jou. Het waren echt hele gezellige weekenden waar ik naar terugkijk en terugblik. Mooie requests zijn er binnengekomen, grappige requests. En nu ben ik op zoek naar een track die past bij deze situatie. Dus kom maar door, verras me, overval me. De NPO Luister-app staat open. Je kunt er berichtjes en voicememo's insturen. En dan ben ik heel benieuwd welke track jij vindt passen vandaag bij deze situatie. Dit is mijn allerlaatste Weekend Request Show. En we gaan er samen een feestje van maken. Lobby!

0: baby. En ik vertelde net dat dit mijn allerlaatste Weekend Request Show is. Ja, welke track past daarbij?
1: De situatie soundtrack.
0: Want dat is wat we ieder weekend deden. Een track verzinnen bij een situatie. En vandaag een hele persoonlijke dus. Mijn allerlaatste Weekend Request Show. Er komen hele mooie berichten binnen met goede suggesties. Maar eerst wil ik even zeggen, bedankt voor het luisteren ieder weekend, ieder zaterdag en zondag en je request insturen. Ik heb het zo naar mijn zin gehad afgelopen anderhalf jaar. Ik weet dat er een hoop luisteraars zijn die, ja, niet stiekem, maar die meeluisteren die ik niet ken. Maar ik ken er ook een hoop persoonlijk door de NPO Luister app. En het voelde gewoon echt als een soort van mijn eigen clubhuis. Nanda, die iedere zaterdag en zondag voor 10 uur al een lief berichtje instuurde. Claire, die altijd de nieuwste muziek aanvroeg. En ja, soms wist ik nog niet eens dat het al uit was. Olivier, die me iedere weekend voetbalupdates gaf. Mootje, die me foto's stuurde om me ervan te overtuigen dat Amsterdam een leuke stad is. Rog zag ik altijd. Rebmar, Diallo. Suze, die ik heb geholpen aan de liefde. Ja, dat vergeet ik ook nooit meer. Rick, die ieder weekend Habiba van de Boef wilde horen. En dan Habibi nog steeds zegt na al die tijd. Ivo, Cindy, die altijd in was voor een classic en nooit, bijna nooit op gaan stemde. En nog een andere Cindy die iedere weekend luisterde terwijl ze haar huis schoonmaakte. Ja, ik ken iedereen en ik ga dat ontzettend missen. Maar ik hoop dat jullie me gewoon blijven volgen. Want ik ga niet weg bij Phonics. Ik blijf. Ik ga naar een ander tijdslot. En als je daar meer over wil weten, hou me even in de gaten op mijn Instagram. @jamiejoy. En dan kun je dat allemaal gewoon volgen. En dan gaan we gewoon met z'n allen verplaatsen het hele clubhuis naar een ander moment. Nu ben ik natuurlijk nog wel steeds op zoek naar die situatie-soundtrack. Roch die zegt Killing Me Softly. Hamda zegt nog jammer dat je weggaat. Hopelijk blijf je een beetje in de scene. Ja, dat zeker. Nanda die stuurde deze voice memo in.
2: What the fuck is this, James? Dit
0: meen je niet.
2: Wat ga je doen? Waar ga je naartoe? Ik ga je zo missen. Dus mijn liedje wat daarbij hoort, Don't Say Goodbye van Justin Bieber.
0: Nou, dat vind ik lief. En ik zeg zeker niet goodbye, want ik ga dus niet weg. Claire stuurde deze in.
3: Nee, Jamie Joy, dit kan echt niet waar zijn. Ik wil ook alle luisteraars oproepen om zwaar in protest te gaan. Want er is geen enkel excuus voor. Dus de situatietrack die daarbij past is zeg dat niet. Of beter nog, zeg me dat het niet zo is. Dit kan niet waar zijn, hoor, Jamie Joy.
0: Zo cute, ja. Ik word echt bijna emotioneel van deze reacties. Maar ik ga dus niet weg. Je gaat me gewoon horen op een ander tijdslot. En ik beloof je dat die weekendochtenden ook nog superleuk gaan worden. Dus dat je daar gewoon ook moet blijven luisteren. Voor nu vind ik dat Alemski een hele goede situatiesoundtrack heeft ingestuurd. En dat is dus deze Wiz Khalifa en Charlie Puth. See you again. Want je gaat me zeker nog zien. Ja. Nou, laatste zondag. Gezellig feestje!

0: yeke, tamo, o yeke, tello, o yeke, tawa, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: Burna Boy hoorde je met City Boys dankzij de request van Diallo.
3: Weekend Request.
4: Baby Joy.
2: Zometeen heb ik een classic voor je. Dan mag jij bepalen of die nog steeds aan is of dat die moet gaan. Maar eerst een classic request van Hisham. En als jij ook...

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: It's complicated met Jay
9: en Mahi. We bespreken

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Wacht niet met het insturen van je request, Jade Lauren. Die hoor je nu.
4: Your city, your city, your summer.
5: Summer.
6: Je voelt die tension bij.

0: die poko's aan, aan, aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Ja, ik weet niet van jou, maar ik ben hier op losgegaan hoor. Maseri hoorde je met Be Easy uit 2005. Het is echt alweer een hele oude tune. Zo oud dat ik hem niet kon terugvinden in de Funix computer. Dus ik heb hem even erbij gepakt. En het is nu aan jou of die terugkomt of dat hij gewoon in de prullenbak blijft. Want dat is hoe we het doen bij Aan of Gaan. Nog één allerlaatste keer, de allerlaatste Weekend Request Show. Dus ook de allerlaatste Aan of Gaan. En ja, wat wordt het met deze track? Be Easy van Maseri, is het, gaan we hem zo draaien? Of niet? Dat ligt in jouw handen. App aan als je hem zo wil horen. En app gaan als je het niet wil. Dan gaat hij gewoon terug de prullenbak in. Bij al die andere tracks die het de afgelopen anderhalf jaar niet hebben gered. Let wel op. Voice memo's, die tellen voor 2 punten. En ik ben heel benieuwd wat jij van deze track vindt.

0: is de classic die ik heb gekozen. Nog steeds aan of moet die gaan? Ja, de meningen zijn weer lekker verdeeld vandaag.
1: JJ, deze is natuurlijk aan.
0: Als het aan Nanda ligt, dan ga je hem zo horen hier bij Funix. Maar Diallo, ja, die kent hem niet eens.
2: Die ken ik niet eens, Jimmy Joy. Gaan.
0: Dat vind ik toch best heftig.
2: Helemaal niks. Werk ze.
0: Ik vind het helemaal niks, zegt hij. Ja, ik heb een track

uit de oude doos gefitst voor de allerlaatste keer. Want dit is de allerlaatste Weekend Request Show. En ik wilde van jou weten, wil jij deze track zo horen op Phanix? Vind je hem nog steeds aan? Of moet hij gaan? We hebben de afgelopen anderhalf jaar een aantal tracks in de prullenbak gegooid. Het zijn onder andere Crocodile van Busy, Hipstone Live van Shakira. Coco heeft het ook niet gehaald. Tot mijn verbazing een Doorn van Miguel. Beautiful van Akon en Colby Adonis en Cat de Luna met Wine Up. Die zag ik ook niet aankomen. Blurred Lines van Robin Tickwell. Everyone Knows van NERD. Calvin Harris en Rihanna. We zijn er bijna. Jason Derulo met What You Say. Gisteren is Panda van Designer erbij gekomen. En welke ik echt niet snap, is dat Craig David met Fill Me In ook in de prullenbak is. Dit zijn alle tracks die alle Weekend Request shows die ik heb gedaan het niet meer hebben gehaald. En de vraag is, gaat nu voor de allerlaatste keer deze tune daar ook bij? Of zeg jij nee, die moeten we echt gaan draaien?

being low. Be Easy hoorde je uit 2005. Ja, ik heb er goede herinneringen aan, maar Diallo die kent hem niet eens. Jij bepaalt. De tussenstand is nu dat er net iets meer stemmen voor gaan zijn. Dus als dat blijft, dan hoor je hem zo niet. Dan ga ik iets nieuws draaien. Maar ja, er kan nog van alles gebeuren, kan nog van alles veranderen. Dus breng je stem uit in de NPO Luister-app. App aan of gaan. En voice memo's, die zijn voor 2 punten, hè? Dat weet je wel, toch?

0: Is Be Easy van Maseri nog steeds aan of moet hij gaan? Ja, dat lag in jouw handen.
1: Ah, die poko's aan, aan, aan.
2: Nee, dit nummer is echt een no-go.
0: Aan of gaan? Bij de meeste stemmen voor aan ga ik hem draaien. En bij de meeste stemmen voor gaan gaat hij de prullenbak in. En bij de tussenstand, ja, was het spannend, maar waren de meeste stemmen toch echt voor gaan? Dochla, die stuurde nog dit in.
3: Be easy, what? Be gone. Gaan, alsjeblieft, man. 2005. Ik was in de 20 toen zo, man. Gaan, alsjeblieft, Jamie. Alsjeblieft.
0: Ja, toch is niet het iedereen, of is niet iedereen het met je eens, Dochla. Marvin, die stuurde bijvoorbeeld dit.
4: Deze is sowieso aan, aan. En als je deze niet kent, ben je jong en je hebt niet gefeest.
0: Kijk, daar ben ik het wel een beetje mee eens. Maar het maakt niet uit wat ik vind. Het gaat erom wat jij vindt. En het was echt een spannende strijd vandaag. Het is zo nek aan nek gegaan. En je gaat er nu achter komen. Ga je Be Easy horen of niet?
5: Aan.
0: Yay!
6: Zo aan!
0: Hij heeft het toch gehaald, de allerlaatste aan of gaan. Enjoy.

Zometeen nog meer Ronnie Flex dankzij de request van Nanda. Welk het is, dat hoor je na Makar met Mood. En als je ook een request hebt, drop hem in de NPO Luisterapp. Stuur me een berichtje. Stuur me een voice memo. Ik plan hem met alle liefde in. Waar heb jij zin in deze ochtend? Laat het me weten.

Een plekje voor een artiest die eigenlijk nog niet gedraaid wordt op Phonix. Wie is die upcoming artist? Is dat je bestie, je familielid? Maakt niet uit, misschien ben je het zelf. Laat het me weten in de NPO Luister app. Want zometeen kun je gedraaid worden hier bij Weekend Request op Phonix. Fresh from Friends.

0: Amy Joy.
1: Weekend Request.
0: Weekend Request.
2: Je luistert naar de enige show waar jij bepaalt wat je op de radio hoort. Alles is oké, staat voor je klaar en ook Nicky Jam hoor je zo. Maar wat je erna hoort, dat bepaal jij. Drop je request in de NPO Luister-app.

0: oké.
1: Hey Jimmy, zou jij alsjeblieft Don Perio willen draaien? Die hoor ik de hele tijd niet meer op Fenix, toch? Het is zo'n lekker nummer. Alsjeblieft, Jimmy Joy. Ik hoop dat het lukt. Dankjewel.
2: Weekend Request. Jimmy Joy.
3: Dit is 24. Ik ben niet.

0: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar aireuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
3: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.fanix.nl/vacatures.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check fanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
2: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
1: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
0: Phonics.
4: It's complicated met Jay.

0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Funix Afro.
2: Luister op funix.nl of in de gratis NPO

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Wie de Fresh from Friends is geworden, dat hoor je naar topregent Chavante. Maar eerst Wiz the MC met Show Me Love. Goedemiddag.

0: een spot vrij heb in de playlist voor een artiest die we eigenlijk nog niet draaien op Vanix, maar die dat wel verdient. Omdat hij of zij zo keihard aan de weg timmert dat je denkt, ja, soms moet je artiesten gewoon even een handje helpen. En met heel veel plezier heb ik afgelopen maanden die spot vrijgehouden. Maar helaas is dit mijn laatste Weekend Request Show. En dus ook de laatste keer dat ik een Fresh from Friends ga draaien. En vandaag heb ik die uitgekozen van Indy. Want zij is zo trots op haar broertje. En dat vind ik heel leuk. Je moet je family gewoon supporten. En dat is ook wat zij doet. Dus vandaag hoor je haar Fresh from Friends request.
1: Hey Phoenix, ik zou het superleuk vinden als het nieuwe nummer van mijn broertje Boring gedraaid wordt. Hij is al een tijdje bezig met muziek maken en het zou echt super vet zijn als hij bij jullie op de radio wordt gedraaid. Groetjes!
0: Dani Sordam hoor je nu met Boring en als je het hard vindt, show some love in de NPO Luister-app. Dit is Phoenix.

0: binnengekregen van Donovan. Hij heeft ook met liefde te maken. En ik draai je met alle liefde voor je. Heel veel sterkte, maar ook ja, blessings en liefde voor jou, Donovan. Deze is voor jou.
1: Goedemorgen. Zou je deze pokken voor me kunnen draaien? Dit is sowieso voor mijn ex. Die nu spijt heeft, wat ze kwijt is. Het is lekker voor haar.

dan ben ik heel benieuwd of jij gelijk een tune in gedachten hebt. Ik heb dat altijd. Bijvoorbeeld Tigers, ja, dan moet ik gelijk denken aan Bilal Wahib. Maar zo zijn er meer van die woorden die zo iconisch zijn dat je gelijk aan een track denkt. En aan die tracks, ja, daar wil ik achterkomen. Wat een slechte zin. Maar welke tracks zo iconisch zijn dat je gelijk aan moet denken, daar gaan we erachter komen bij Grab the Mic. Goed, ik ga gewoon lekker aan mijn rad draaien. Krijg jij een woord van mij? En dan ben ik benieuwd welke track er in je hoofd oppopt waar dat woord voorkomt in de lyrics. Het woord vandaag is gone, als in weg. Engels voor weg, gone. Welke track heb jij nu gelijk in je hoofd waar dat woord voorkomt in de lyrics? Laat het me even weten via de NPO Luister-app. De track waar het meest aan gedacht wordt, die ga ik zo draaien. En dan ben ik benieuwd of jij en ik aan dezelfde tune denken of niet. Aan welke track denk jij bij een woord?

0: Aan welke track wordt het meest gedacht waar dat woord voorkomt in de lyrics? Alemsky kwam met When I'm Gone van Eminem. En Claire stuurde een hele lieve voice memo in.
1: Jamie Joy, als ik Gone hoor na deze mededeling van vanochtend, dan ga ik bijna huilen. Ik kan nergens anders meer aan denken en al helemaal niet aan een track.
0: Sorry. Ja, ik heb vanochtend verteld dat dit mijn allerlaatste Weekend Request show is. En dus ook de allerlaatste keer dat we Grab the Mic samen spelen. Dus ja, daar moet wel een goede track uit gaan komen. Maar als je net intuned, ik blijf nog steeds bij Phonix. Je gaat me op een ander tijdstip terug horen. Hoe, wat, waar, wanneer, dat wordt allemaal nog duidelijk. Dus hou Phonix in de gaten. Of mijn Instagram, @JamieJoy. Nanda, die stuurde deze voice memo.
2: JJ, dan denk ik gelijk aan Nelly en Kelly met Gone.
0: Ook een hele goeie. Maar er is één track die echt ver uit het meeste is genoemd. Allereerst door Michael. En ja, ik heb hem eigenlijk nog nooit gedraaid volgens mij. Dus ik vind het wel leuk. Gone van Hef en Major. Hoor

zie hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: voice-memo die je hebt afgedraaid. Alle leuke momenten, alle verdrietige momenten, je persoonlijke verhalen. Echt dankjewel. En tot op een ander tijdstip. Lobby!
1: Jij bedankt, Nanda. Ik heb er ook echt van genoten. Amy Grace en Izzy SB hoor je nu nog. En tot een ander tijdstip.

wel heel erg jammer, want men kijkt altijd naar uit om jouw show in de ochtend in de weekend te luisteren. Dus ja, dat is heel erg jammer. Ik ga jou wel heel erg missen. Maar ik hoorde net ook gelukkig dat je wel blijft binnen Phoenix op een andere tijdstip. Nou, we blijven wel van jouw shows genieten altijd. Dank je wel voor de heerlijke, heerlijke, mooie tijd. En ja, gelukkig blijf je bij Phoenix. Tot later. Weekend Request. Baby Joy.

0: actief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
2: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
1: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar aireuropa.com en vlieg je droomreis.
4: Air Europa, you decide.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Funnix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
8: Funnix Afro.
6: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
9: It's Complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
9: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
10: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïnse president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
5: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
4: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
6: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
5: Bestel je kaarten op Concertgebouw.nl.
7: Volg ons op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
8: It's Complicated met Jay
9: en Mahi.
8: We bespreken

0: een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Het draait niet allemaal om geld, ik heb mijn eer hoger staan. Drop een track en ik sta weer bovenaan. Gewoon boef man.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: It's complicated met Jay

0: aflevering op alle Funix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Manning Zampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Een hele goede middag.
4: Een hele goede middag. Ciao tutti, buongiorno. Zometeen Toxic Noise Speakers. Eerst

0: mevrouw die nu naast me zit.
1: Phoenix. Oh ja, dat is Mahi. Een hele goede middag.
2: Ja, gaan we echt zo beginnen?
1: We beginnen hem gewoon. Het is lekker tijd.
2: Oké.
1: Okay. Het zijn de weekend vibes, toch?
2: Is goed, is goed. Dan ga ik je even terugpakken. Want Quincy, ik heb gehoord dat jij en je vrouw voor een hondje gaan.
0: Dat klopt inderdaad, ja.
2: Ja, en ik zag dus een Facebook... er was een Facebookgroep met een message. En ik dacht, ik ga even dezelfde vraag aan Quincy stellen.
0: Oh, god.
2: De vraag was als volgt. Je hebt een hondje en die ligt echt op sterven.
0: Ja, oké, dat is niet zo heel fijn.
2: Die kan je redden met een operatie die 10.000 euro kost.
0: Okay.
2: Wat ga je doen? Ga je dat betalen en hem redden? Of ga je hem in laten slapen en dan is het klaar?
1: Mag ik één klein detail daarbinnen vragen?
2: Nou.
1: Zeg maar, het hangt misschien een klein beetje van de leeftijd af van de hond?
2: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Als je hond 14, 15 is,
2: een beetje aan het einde van zijn Latijn. Hij kan misschien nog 10 jaar door. Het maakt allemaal niet uit. Ik ga nu testen wat voor goede...
1: 10.000.
2: Ik zou bijna zeggen hondenvader, maar dat klinkt heel fout.
1: I'm the dog father.
2: Dog dad.
1: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, weet je... Ja, ik zou dan voor nu zeggen, ik zou dat geld neerleggen.
2: Ja?
1: Ja, ja, zeker.
2: Toch wel?
1: Ja, natuurlijk 100%.
2: Weet je het zeker?
1: Ja, 100%.
2: Oké. Okay.
1: Wat zou jij doen dan?
2: Ja, ik ben al dogman.
1: Ja.
2: Ja, ik zou mijn hond niet kunnen laten gaan, dus... Ik denk ik ook wel, maar 10k.
1: Ja, 10k is wel echt veel.
2: Veel geld. Ja.
1: Is mijn mondje en mijn kontje verkopen, maar waar een wil is een weg.
2: Precies.
1: Ja.
2: Maar ik ben wel benieuwd hoe de rest daarover denkt. Dus wat zou jij doen? Stel je hond of kat zijn leven kan gered worden door een operatie van 10.000 euro. Red je hem? Of laat je hem gewoon inslapen en denk je, ja, dat geld, nee, dat kan ik gewoon niet missen.
1: Ja, spijtig.
2: Ja, laat het even weten in de NPO Luister-app en dan gaan we het even bespreken.

0: Stem naar mij. We hebben wel wat reacties.
1: Ja, we hebben wat reacties. Ja. Alex die zegt, Norman, nieuwe kopen. Ja, dat is makkelijk zeggen, Alex. Maar als ik er nu aan denk dat er iets met mijn hondje zou gebeuren, zou ik gek worden.
0: Eerlijk is eerlijk, het scheelt je wel een kwart van, of drie kwart van het geld.
1: Jeetje.
0: Maar tegenwoordig koop je een rashond wel voor 2.500.
1: Maar ik heb wel eens dat ik in bed lig en dan kijk ik naar die TikToks van die zielige hondjes.
0: Ja.
1: En dan kan ik al janken en dan grijp ik Bailey gewoon even erbij.
0: Mm, dus voor jou is een nieuwe kopen zoals Alex zou doen, dat zou jij niet doen.
1: Nee.
0: Oké.
1: Milan die zegt, ik zou echt alles doen om een huisdier te redden. 10.000 euro is heel veel geld, maar voor mij is dat gewoon familie.
0: Ja, mee eens. 100%.
1: Ja, zo'n diertje hoort ook familie, hè?
0: Dat is het. Uiteindelijk is het gewoon je kind.
1: Ja.
0: Dat is hoe het zit, toch? Ja. Sanne die zegt, ik zou hem laten gaan. Hoe moeilijk ook, als ik die 10.000 euro helemaal niet heb, kan ik mezelf ook niet financieel kapot maken.
1: Dat lijkt me pas zwaar.
0: Ja.
1: Als je voor die keuze staat en je hebt het. Ja, ik heb het eigenlijk ook niet.
0: Maar... nou, weet je wat het lastige hierin is? Kijk, het is nu natuurlijk een heel erg zwart-wit scenario, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ja, uiteindelijk als het moment daar is, ja, dan moet
1: dan regel je het wel.
0: Je regelt het, dat is één. Maar je kijkt natuurlijk ook hoe realistisch is het. Want ja, stel je voor, zeg, ja, 10.000 euro, dan leeft hij maar misschien nog maar een maand. Ga je ook weer dubbel nadenken.
1: Ja, dus, dat is anders.
0: Er zijn heel veel omgevingsfactoren, zullen we maar zeggen. Maar voor nu...

0: snap ik. Vandaag zijn we even
1: ja. Niet te moeilijk denken.
0: Nee, precies.
1: Maar ik zei al, moet ik de toiletten, word ik toiletjuffrouw om dat geld bij elkaar te halen, dan doe ik dat.
0: Ik denk ook dat je dat goed zou kunnen, hoor.
1: Jawel, hè? Ja. Die wc's boenen of... Rashid zegt, ligt eraan hoe groot de kans is dat die operatie werkt. Als het 90% kans is, zou ik alles op alles zetten.
0: Ja, mee eens. Ja. Elise nog, die zegt, ja, ik zou denk ik geld lenen van familie of vrienden. Een huis, die heb je soms 10 jaar, dat krijg je nooit meer. Oeh, die pakt hem even emotioneel. Ja. Dat is ook gewoon niet meer terug.
1: Veetje zegt net, ik zeg je eerlijk, ik heb voor mijn kat van nu 5, voor haar in de loop der jaren al zo'n 14.000 euro betaald.
0: Tjus.
1: Ze had een ongeluk gehad, aangereden, operaties, medicijnen, alles man bro. Maar ik zeg je eerlijk, ze leeft en is nu gelukkig.
0: Weet je, Veetje, jij bent de strijder van dit weekend. Durf bijna al te zeggen, want dit is echt wel next level. Ik vind het echt heel erg knap dat je het allemaal hebt gedaan. En fijn om te horen dat ze nu gewoon levend is en gewoon heel erg gelukkig, toch?
1: Ja, en ik zou één ding aanraden. Verzeker je diertje gewoon. Ja.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch wil ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Zoe Taran samen met Idali. Voorzichtig, die hoor je op Phonics. En Mahi, in hoeverre ben jij bezig met tanken?
2: Ja, het liefst gewoon helemaal niet.
1: Nee, het is wel echt even een rip uit je lijf hè, als je bij die pomp staat.
2: Ja, ik sta nog liever langs de kant zonder tank.
1: Nou, dan moet je zo meteen zeer zeker blijven luisteren. Want Jason, die heeft namelijk hele rare tankgewoontes.
2: Oh.
1: Wat het is, dat hoor je zo meteen. Eerst onder andere nog Africa's Finest, Ira Star met Tornado.

Dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Tom Perignon en Jason ziet denk ik het tankstation vaker dan zijn eigen huis.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Een luisteraar heeft zijn of haar gewoonte naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen. Is dit nou Barkie, dus normaal, of niet Barkie? Helemaal gek. En vandaag hebben we er eentje van Jason. Jason die zegt, hey guys, mijn vrienden lachen me allemaal uit en willen ook niet meer met mij meerijden als we ergens heen gaan. Ik moet namelijk altijd standaard bijtanken als mijn tankpaal een streepje omlaag gaat. Ik wacht nooit tot het laatste streepje. Zo ben ik altijd zeker van mijn zaak en zit mijn auto altijd lekker vol. Ben ik omdat ik dat doe, Barkie of niet Barkie?
0: Ja, moet ik beginnen of sluit jij er als eerst in?
2: Nee, ga je gang.
0: Kijk, ik snap het gevoel van zekerheid dat onze Jason wil hebben. Maar echt na één streepje al tanken is natuurlijk wel heel erg snel.
2: Het lijkt me echt een ingewikkeld leven.
0: Ja. Maar
2: dan ben je zo hyperfocust op dat streepje.
0: Ja, want in principe kan je 600 kilometer rijden op een tank minimaal. Nou, dan ben je één streepje verder. Laten we zeggen, misschien in jouw auto is een streepje een kwart. Dan zit je op 450 kilometer nog. Dus er is ook niet een angst van als ik deze mis, dan haal ik de volgende niet.
2: Je bent dus bij elke rit die je maakt aan het tanken.
0: Ja.
2: Ja, kijk, je hebt twee uitersten, hè? Of je hebt een Jason of je hebt een Mahi.
0: Ja.
2: En die Mahi, die wacht altijd zodanig tot er nul staat.
0: Ja.
2: Met 2 kilometer te gaan en dan maar stressen over een...
0: Jij bent echt op een risico leven, zeg maar.
2: Ik heb een hekel aan het tankstation.
0: Oké, ja, ik moet zeggen...
2: Welke is nou Barkie of niet Barkie?
0: Die van jou.
2: Van mij of Jason?
0: Laten we eerst bij Jason beginnen. Dan geef ik daar nog mijn mening over wat die van jou is. Ja, Jason die moet dus altijd bijtanken als zijn tank 1 streepje, dus echt 1 streepje omlaag gaat. Is dat gedrag, is dat Barkie of niet Barkie? Deel je mening via de NPO Luisterapp. Stuur gerust een berichtje. Het allerleukste natuurlijk een voice memo. Kunnen we misschien nog samen, misschien om lachen, misschien natuurlijk ook niet. Dan hebben we het er zo meteen samen over.
3: Wat zeg je, man?

0: Quenza, die hoorde je met flexen. En ja, Jason, ja, die moet altijd tanken. Het is zo'n bizar verhaal.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, maar Jason moet dus altijd bijtanken als zijn tank één streepje omlaag gaat. Ja, dan is de vraag van vandaag, is dat ja, Barkie of niet Barkie als je dat doet? Maar er zijn wel redelijk wat reacties binnengekomen.
2: Ja, zeker. Yara die zegt, sorry, maar één streepje eraf en je staat al bij de pomp. Dat is niet Barkie, hoor.
0: Ik hoor het. Ryan die voegt er ook aan toe, niet Barkie. Kijk, ik snap wel liever te vroeg dan met een lege tank langs de weg. Maar ja, toch niet Barkie.
2: Ja, nou, we hebben ook een reactie van Diallo.
3: Goedemiddag, Mai en Quincy. Nee, Jason, sorry hoor, maar je bent echt niet Barkie. Als het laatste drie kwart of vier, vijf streepjes dat je gaat tanken, prima. Maar elke streepje, nee man, ik weet niet, heb jij niks te doen of zo? Nee, je bent niet Barkie.
0: Heb je niks te doen of zo?
2: Echt zo. Ja, Lotte die zegt... Ha, ik vind het echt maximaal niet Barkie. Laat die auto ook een keertje ademen. Dat snap ik ook.
0: Echt zo. Maar ja, Jesse, die komt wel met hetzelfde geluid. Die zegt, ja, ik doe dit dus ook. Iedereen mag lachen. Maar ja, ik heb wel altijd benzine.
2: Dat is wel waar.
0: Zeker waar.
2: Maar ik zou niet, als ik bij Jesse in de auto zou stappen of bij Jason... dat ik dan denk van, oh ja, we moeten eerst nog langs de tank.
0: Nee, maar stel je voor dat hij zegt... Hey, zullen we een keertje naar Parijs weekendje?
2: Nou, dan ben je constant naar de tank.
0: Ik ga zeggen, hoe lang ben je dan wel niet bezig? Die gaan we niet pakken, hoor. Nee.
2: Ja, nou, Amira zegt, beetje wel, Barkie... maar ik zou wel graag jouw auto willen lenen... als ik zie hoe vol die tank altijd zit.
0: Ja, daar ben ik wel jaloers op. Het voelt wel als echt vandaag de dag zeker als rijkdom... als je tank vol is.
2: Dus elke keer als hij zijn auto bij zijn huis parkeert... is er gewoon een volle tank?
0: In principe wel, ja.
2: Hmm.
0: Ja.
2: Zullen we naar de conclusie gaan?
0: Ja, ik zou zeggen, laten we het doen.
2: Jason moet dus altijd bijtanken als zijn tank een streepje omlaag gaat. Is hij omdat hij dit doet Barkie of niet Barkie? Met 65% van de stemmen is dit dan toch echt...
1: Niet Barkie.
2: Ja.
0: Ja, ja, nou, mag eigenlijk wel in één lijn, toch?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.

0: let me heal.
1: David Guetta, Say My Name.
2: Ja, ik hou heel erg van klagen, dat weet je wel. En het is zondag, dus ja. Dat betekent dat het morgen een nieuwe week is die gaat starten. En dan vind ik altijd dat je even al je gif uit je lichaam moet halen. En dan lekker moet gaan klagen op zondag, zodat je maandag weer lekker fris kan starten.
1: Ben je er klaar voor dat ik zo meteen echt zoveel ga klagen?
2: Oh, maar je bent hier ready voor mij.
1: Nog heftiger.
2: Ja, dus okay. Laten we dat even gaan bewaren voor straks.
1: Oké, dan.

0: Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnyx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: It's Complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Funnyx-kanalen.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: In the mood for vibes?
9: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
9: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: met je bent op de zondag. Nee, Mahi was direct weer aan het klagen. Weet je, Mahi, ik ga het je ook gewoon vragen. Wat is er nou weer aan?
1: Ja, ik ben er gewoon heel goed in. Dat is gewoon mijn hobby.
0: Ja.
1: Nee, maar
0: we gaan
1: weet
0: even andere hobby's ook voor jou zoeken. Maar goed.
1: Wat er nou weer was. Dan heb ik weer online wat besteld. Want ja, ik heb een gat in mijn hand. En dan staat dat het pakketje dan wordt bezorgd rondom een tijdstip. Ik zorg dat ik thuis ben, want ik wil dat pakketje hoe dan ook hebben. Mm-hmm. En dan ben ik thuis, krijg ik ineens een e-mail met... Bezorging mislukt, want u was niet thuis.
0: Mm. Hè? Ja, die is fucked up.
1: Ik zat gewoon op de bank, hoe bedoel je?
0: Ja, ja.
1: Ja, dan ben ik alweer helemaal pist.
0: Snap ik. Ik mag wel zeggen, tussendoor even tussen neus en lippen... dat ik ook wel een klein beetje pist ben als ik dit hoor.
1: Nou?
0: Weet je, dan bestel je dus zoveel pakketjes... maar er zit nooit een pakketje voor mij bij.
1: Weet
0: je, van mij heb je een bakje bizar gekregen, een hele mooie pyjama.
1: Ja, dat is waar.
0: En dan heb je dus zo'n gat in je hand met alles wat besteld los en vast... en niks voor mij.
1: Ze zeggen
0: en dan kom
1: ook
0: ik hier nog
1: ook
0: op een vrije zondag, hè?
1: Een sugar daddy, hè? Geen sugar mama. Maar maakt niet
0: die
1: uit.
0: Websites heb je ook, maar goed.
1: Ik heb wel andere dingen nog over te klagen.
0: Je mag nu verder met klagen. Ja.
1: Oké, nou, ik heb echt een hekel aan dat ik dan op een vrije dag vroeg wakker word.
0: Ja.
1: Terwijl ik op een werkdag gewoon altijd wil uitslapen.
0: 100%.
1: Ja, dat begrijp ik niet. Als het regent terwijl ik mijn haar heb gedaan...
0: Heb ik iets minder last van, maar ik kan de struggle voorstellen bij de vrouw. Zeker.
1: Ja, dan moet ik Bailey weer uitlaten en dan regent het. En dan heb ik net mijn make-up en mijn haren gedaan en dan denk ik, shit.
0: Ja, die is kloten.
1: Mensen die heel slecht kunnen parkeren. Want dan kan ik mijn auto dan weer niet daarna zetten, want dan is het te smal.
0: Maar die heb je ook wel redelijk over jezelf dan, toch?
1: Nee. Ja, ik kan zullen we geen aannames maken, want anders heb ik een klacht over jou.
0: Ik heb laatst bij je in de auto gezeten. Toen schrok ik wel een klein beetje.
1: Dat jij bij mij in de auto?
0: Zeer zeker.
1: Ik zat bij jou in de auto.
0: Ook.
1: Ik kan me niet herinneren dat jij bij mij in de auto...
0: Daar komen we straks op terug. Okay. Ja, wat heb je nog meer te klagen?
1: Mensen die roken, die vind ik vreselijk. Je stinkt, dus hou ermee op. Je hebt het zelf niet door, want je vindt het blijkbaar als een soort van verslaving lekker. Maar je stinkt gewoon.
0: Dit is fout, dat ik zeg niet.
1: Ja, okay. Om mensen die onnodig links rijden.
0: Ja, dat is wel mijn grootste.
1: Oh.
0: Ja. Mag ik er dan meteen eentje nog aan toevoegen van mezelf? Als ik dan toch ook een beetje over auto, ik rijd natuurlijk Uber. En vanochtend dacht ik ook, ik ga lekker Uber rijden. Mijn grootste frustratie is dat mensen ook echt tot het laatste moment wachten om dan uiteindelijk in te stappen.
1: Oh,
0: dus je hebt vijf minuten de tijd om in te stappen en dan kom je bij 4:50 instappen. Nou, normaal gesproken zou ik al lang op de hoek om zijn. Zo irritant vind ik het eigenlijk.
1: Oh, die begrijp ik ook. Kijk, zie je, jij kan er ook
0: wat van. Ik kan er ook zeker wat van, maar ik laat hem voorlopig bij jou liggen.
1: Nou, ik denk dat ik hem ook bij de rest ga laten. Want wil jij ook even lekker klagen, dan is dit het moment. Gooi het eruit, dan kan je morgen weer fris en fruitig een nieuwe week tegemoet. Dus laat even jouw geklaag weten in de NPO Luisterapp. En dan gaan we het gewoon even lekker een potje klagen met elkaar.

0: Ja, Mai. Jij was weer lekker aan het klagen net.
1: Ja.
0: Klagen. Ik ben niet anders van je gewend. Alleen we hebben toen uiteindelijk ook gezegd, weet je, dit is gewoon het klaaguurtje. Jij kan ook van de FunXM even een reactie toesturen. Jij mag meeklagen.
1: Iedereen mag vandaag
0: meeklagen. We're all in this together.
1: Ja, het is zondag, laatste dag van de week. Morgen frisse start van de week. Dus laten we alles eruit gooien.
0: Ja.
1: En Elin die zegt, ik wil even klagen over mensen die midden op de Rotterdam stilstaan. Ga aan de kant, alsjeblieft.
0: Zeker. Ja, mee eens. Die is heel klote.
1: Die hoor ik ook.
0: Ja. Jordi zegt, mijn klacht, mensen die zeggen, ik ben er bijna. Terwijl ze nog onder de douche staan. Ja. Zeg gewoon dat je te laat bent. Ja, die voel ik wel.
1: Ben jij zo iemand?
0: Nou, ik kan niet letterlijk zeggen van, ik sta nog onder de douche. Maar ik kan bijvoorbeeld nog wel, zeg je al, zeg nog 5 minuten, terwijl op de Navi nog 15 staat. Of zo.
1: Oké. Okay. Ja, je bent niet zo'n te laatkomer.
0: Nee, dat valt wel mee.
1: Dat heb ik je niet ervaren.
0: Nee, klopt.
1: Safee zegt, ik wil klagen over boodschappen doen. Hoe kan 50 euro tegenwoordig voelen alsof je 3 dingen hebt gekocht.
0: Can I get an amen in the back? Dat is echt absurd.
1: Dat is echt zo.
0: Ja, je kan het is zo moeilijk om nog, zeg maar, goed en gezond te eten anno 2026 voor een redelijke prijs. Je bent echt veel geld kwijt.
1: Niet te doen.
0: Dylan die zegt, mensen die mijn Netflix profiel gebruiken en vervolgens precies doorgaan waar ik gebleven was, blijf van mijn account af.
1: Oh ja. Nee, je mag niet in mijn profiel hoor.
0: Nee.
1: Ik maak gewoon een aparte profiel voor je aan.
0: Ja, ik wou zeggen, Dylan, maak gewoon separate profiles, man. Ja. Dit is echt inderdaad een crime. Ik ben het helemaal met je eens.
1: Dit is echt een crime. Romy zegt, ik kom even klagen over pakketbezorgers die zeggen, we hebben je gemist, terwijl je letterlijk de hele dag thuis zat. Nou, dat had ik dus
0: ook. Ik wou net zeggen, je zus.
1: Romy was bij mij thuis.
0: Ja, Hamza die zei nog, mijn klacht gaat naar de mensen die zeggen, we moeten snel afspreken en daarna nooit een datum prikken. We zijn inmiddels 3 maanden verder.
1: Dat ben ik.
0: Nou, daar heb ik wel een tip voor. Dat doe ik nu eigenlijk ook wel vaker. Als we bij de afspraak zijn en we gaan naar huis, meteen daar ter plekke een nieuwe datum prikken. Ook al doe je hem 2 maanden vooruit of 3, maar dan pak je hem op dat moment.
1: Ik ben wel precies die persoon die dan die datum dan misschien zelfs met je prikt en dan toch afzegt.
0: Ja, ik wou net zeggen, ik wou nog steeds op mijn verjaardagsfeestje van vorig jaar met jou.

0: is inmiddels 5:30.
1: Ja.
0: Ik hoorde net een geluid. Ik dacht bijna dat er een tijger was ontsnapt uit Artis. Maar het was jouw maag.
1: Ja, ik heb altijd honger, schat.
0: Je hebt altijd honger. Dus wat denk je? Zullen we zo meteen ook iemand blij gaan maken met een maaltijd?
1: Zeker, laten we dat maar doen. Lijkt me wel gezellig.
0: Oké, dan.

0: Rihanna van Joy Due Filet.
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
4: Pasta?
3: Kebab?
1: Jij bepaalt. Phonix betaalt.
0: Wij mogen vandaag iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. Mahi, zou jij heel eventjes kunnen uitleggen van hoe gaat het in zijn werking? Hoe kan dat?
5: Het is helemaal niet zo moeilijk. Je hoort zo meteen dit geluidje.
1: Bel nu 0909-3869-3869.
5: En luister goed, ik zei zo meteen, dus niet nu al bellen. Dus als je dit zo meteen hoort, moet je gelijk bellen naar de studio. Dan nemen wij misschien wel op en dan moet je heel snel, duidelijk en kort en krachtig pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient. Dus pitch gewoon goed, want maak ons aan het lachen, huilen, whatever. En wie weet krijg jij gewoon van onze gratis maaltijd.
0: Dus even van, ja, mijn maag knort en ik heb honger. En hoor je doet. En is het ook gewoon meteen klaar. Echt een luid en duidelijke reden, toch Mai?
5: Precies.
0: Oké dan. Je weet waar je moet zijn zo meteen. Goed luisteren. Wie weet heb je zo meteen een gratis maaltijd.
6: Yo, Joe, what's good? Hey, Pricks, wat zeg je, man?

0: even 3869 3869. Bel naar. Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Funnies betaalt.
3: Ja, ja, je hoort het heel goed. Het alarm is afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En kan gaan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
2: Ja, toch? Ja, ja. Ik ben wel heel erg benieuwd.
3: Dit is jouw eerste keer,
2: hè? Ja, dit is de eerste keer. Dus ik ben wel benieuwd wat voor redenen we gaan horen. Dat mensen denken van, oh ja, ik moet het hebben. Oh,
3: ja.
2: Ja, oké dan. Een hele goede middag. Wie heb aan de lijn?
4: Goedemiddag, bij Patrick.
2: Patrick, vertel het eens.
4: Ik heb de hele dag vrachtwagen truckrun gereden voor mensen met een beperking. Ik ben nog net klaar.
3: Oh, ik vind het een hele mooie baan, maar we hebben één regel. We gaan geen eten weggeven voor mensen die de hele dag hebben gewerkt. Dat mag dus helaas niet.
2: Sorry.
3: We hebben nog iemand aan de lijn. Hallo, waarom moet Faris jouw eten betalen?
5: Hi, ik heb echt geld nodig, want de tankprijs gewoon niet normaal is tegenwoordig. Dus,
2: volgende. Ja, het moet een specialere reden zijn, jongens. Kom op, nou, hebben we de volgende aan de lijn?
3: Ja, waarom moet van
2: die hebben we nu aan de lijn?
6: Hey, goeiedag met Roy, horen jullie mij?
2: Hey, Roy, we horen je zeer zeker. Preekie, vertel het eens.
6: Yes, ik kom net uit de douche, zat helemaal onder de olie. Ik heb de hele dag geklust vandaag.
3: Olie?
6: En mijn dochter die kwam eten brengen en die is gevallen vanaf mijn nieuwe tafel aanrecht.
2: Oh, wacht even. Nog één keer dat ik het goed begrijp. Jouw dochter kwam eten brengen?
6: Ja, ik had de hele dag geklust en ik kwam thuis. Dus pap, ik heb nog pasta voor je. Wil je dat hebben? Ik zeg graag. Maar ik heb een wankelende aanrechtblad. En daar is de pan met eten en de pan met olie gevallen. Ik kom net uit de douche, zat helemaal onder de olie, de boel opgeruimd. En toen hoorde ik jullie van niks. Toen dacht ik, ja, laat me een keertje proberen, man.
2: Ja, wat gaan we dan doen, Mai?
3: Oh, ik vind het zo moeilijk.
2: Ja.
3: Jij mag het zeggen.
2: Weet je, ik doe dit uit sympathie voor je dochter. Want ik kan me dan voorstellen dat die denkt, nou, ik maak wat lekkers voor papa. En het gaat helemaal fout. Die voelt zich natuurlijk helemaal schuldig. Dus ik zeg, je bent geblest.
3: Ja.
6: Super top. Dank jullie wel.
3: Hey, waar heb je dan zin in?
6: Ik denk dat het iets van afhaal wordt, iets makkelijks. Weet ik veel, Chinese kapsalonnetje, maakt mij niet uit.
3: Oké. Nou, blijf dan maar gewoon even aan de lijn, dan gaan we het zo met je verder regelen.
2: We waren al bang dat je sushi samba zou zeggen, maar dit is ook goed.
6: Super top, dank jullie wel.

0: daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
3: Popfan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonix en Phonix Gemist. Zien we je daar?
6: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken...

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Marnie Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Ciao tutti, buongiorno, goedenavond. Al mijn ladies, die is onderweg. Eerst tijd voor Distinct samen met Morat. We vliegen.

0: te gaan. Wat doe je als je thuis komt en ziet dat al je meubels zijn meegenomen door je ex?
1: Complicated question.
2: Ja, soms zit je met van die levensvragen waar je dan geen antwoord op hebt. En dan ga je liever niet mee naar je vrienden of je familie. Dan kom je gewoon even bij Quinna en Mai.
0: Zo is het.
2: Je oma Quinna, die je hart ligt.
0: Ja.
2: Ja, vandaag hebben we er eentje van Sharon. En Sharon die zegt, hey Vanix, ik ben net uit elkaar met mijn ex. En ik dacht dat we allebei ons eigen leventje zouden oppakken. Tot ik thuis kwam en ontdekte dat hij zonder iets te zeggen de bank, tv en complete eetkamerset had meegenomen. Hij zegt dat die spullen van hem zijn, maar sommige dingen hebben we gewoon samen gekocht. Ik kan er een hoop gedoe van maken en proberen mijn spullen terug te krijgen, maar ergens denk ik ook, laat het los en kies voor je eigen rust. Mijn vriendinnen zeggen dat ik gek ben als ik dat zou doen. Wat zouden jullie doen? Je gelijk halen en de strijd aangaan of je verlies nemen en denken, zoek het uit, ik begin opnieuw.
0: Ja, dit is wel een hele pittige, hoor.
2: Ja. Oh, dan kom je thuis en dan is iemand in het huis geweest en die heeft een beslissing gemaakt voor jou.
0: Ja. Ja, dat voelt natuurlijk ook een beetje dat je lulletje rozenwater bent om daar achteraan te moeten gaan.
2: Want
0: dan ben jij een beetje die beggar van, oh, geef alsjeblieft die spullen terug. Is wel een L-situatie.
2: Kinderachtig.
0: Ja, heel kinderachtig. Waarom niet gewoon samen, zeg maar, dat gesprek aangaan, denk ik dan.
2: Ja.
0: Heel voorzichtig zou ik gewoon zeggen, inderdaad, incasseer deze L, maar sluit deze deur volledig en dan zal een andere deur voor je open gaan.
2: Ik hoor je wel, maar ergens denk ik ook weer van, ja, het zijn misschien ook wel gewoon haar spullen.
0: Ja, ik voel je.
2: Ja, en misschien moet ze die spullen dan ook gewoon gaan halen. Of gewoon even, ja. Maar misschien heeft iemand hier ervaring mee.
0: Ik wou net zeggen, laten we het aan de Vanix-fam vragen. Je hoort Mai net het verhaal vertellen. Sharon, haar ex, heeft zonder te laten weten al haar meubels uit het huis meegenomen, terwijl ze veel van deze samen hebben gekocht. Maar ja, wat moet ze dus nu dan gaan doen? Moet ze het laten? Of moet ze het terug gaan halen? De NPO luisterapp, that's the place to be. Drop jouw antwoord erin waarvan je denkt, ja, Sharon, dit is wat jij moet gaan doen. Dan gaan we het er zo meteen samen over hebben.

0: je like it, DJ Snake. En wat doe je als je thuis komt en ziet dat al je meubels mee zijn genomen door je ex?
1: Complicated question.
0: Ja, yeah. Sharon, haar ex, hè, die heeft dat...
2: Jeetje.
0: Die heeft dat. Het is wel even schrikken. Sharon, die komt dus thuis.

0: Er zijn wat reacties binnengekomen. Ja. Zullen we meteen gewoon aftrappen met die van Bibi? Want ja. Bibi die kwam wel echt
1: pittig.
2: Goedemiddag, Mai.
0: Sorry, dit is niet Bibi.
3: Dit is Diallo.
0: Bibi. Ja, dit is Diallo.
4: Ik persoonlijk, en dat heb ik eerder gedaan, ik zou je auto helemaal slopen op. Elk gedeelte zou ik helemaal krassen, zelfs het dak. Ja, je kan die auto gewoon wegdoen. Maar ik wil niemand slecht advies geven, dus ga naar de politie.
0: Oké.
3: Dus, wel... dus ik zou geen ex van Bibi zijn als ik jullie was.
0: Bibi, je weet dat wij jou ook heel aardig vinden, hè? Ja. We vinden jou een toppen.
3: Toppij.
0: Wat hebben we nog meer voor reacties binnengekregen, Maai?
3: Shioma, die zegt ook gewoon laten gaan, maar ik zal wel aangifte doen.
0: Mm.
3: Dus ja. Veel mensen zeggen dus politie. Ja. Maar we hebben ook een memo van Diallo.
0: Diallo hebben we inderdaad. Ja, die zal ik nu wel eventjes goed laten horen.
2: Hey, Queen en Maai. Ja, als ik haar was, zou ik zeggen, hou het maar. En die spullen hebben allerlei bepaalde herinneringen enzovoort. Ik hoef het niet eens in mijn huis te hebben.
0: Mm.
2: Als die had het achtergelaten, ik zou alles wegdoen. Verkopen eens of wegdoen, gewoon nieuw kopen. Nieuw beginnen. Weg ermee. Ik hoef het niet.
0: Duidelijke taal. Ik moet wel toegeven, kijk, dat is het. Als je het dan toch nog uiteindelijk terugkrijgt, je wilt inderdaad ook niet iets met herinneringen van je ex in
3: dat
0: huis
3: is
0: hebben.
3: Het ook
0: dus je
3: wel.
0: Zou het hooguit, denk ik, doorverpatsen voor wat centen.
3: Echt.
0: En dat kan natuurlijk best satisfying voelen, maar... Ja,
3: hey, Quincy, ik merk dat mensen echt boos zijn en op wraak zijn of zo. Want Jonathan die stuurt ook met ga niet vechten voor materiaal. Ga naar je ex een nieuwe onderdak en steek alles in de fik. Dus je moet niet vechten, maar je moet het wel in de fik steken.
0: Ik merk wel veel anger issues
3: heel
0: vandaag.
3: Veel anger issues, doe dat gewoon niet.
0: Ja, hebben we nog een ander soort reactie of gaan we dan weer ook richting iets in de fik steken of mandelijk
3: even
0: steken?
3: Even kijken. Veel boze mensen. Esra zegt ook, ik zou het echt niet laten gaan hoor. Als het maar om het principe. Je kan niet zomaar iemands huis leeghalen en daarna zeggen was van mij. Maar ik zeg je ook wel één ding. Ik vind dat altijd weer zo'n terugpakactie van... ik ga nu in je huis en ik haal nu iets uit je huis om jou boos te maken. Mm-hmm. Want dan krijg ik weer contacten met jou en dat ook, is misschien wat ik wil.
0: Ja.
3: Dus ik zou ook zeggen, laat het gaan.
0: Ja, toch?
3: Fuck die shit.
0: Dat is wel denk ik dan onze eindconclusie. Laat het gaan.
3: Ja. Geen wraak, jongens. Dat is allemaal heel slecht advies. We hebben voor het eerst in de It's Complicated geschiedenis... gewoon zoveel wraak. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. En dat gaan we ook niet doen.
0: Het ligt een beetje in lijn met dat jij vandaag wilde klagen, denk ik.
3: Ja, maar dat
0: hoofd
3: klagen...
0: Ook heeft,
3: laat het bij klagen houden, nee, niet wraak.
0: We droppen dan dus de eindconclusie. Geen wraak nemen.
3: Laat hem stikken in die spullen. En ja, precies. Maar heb jij nou ook een complicated question? Laat het dan even weten in de NPO-luisterapp. Of gewoon naar itscomplicated@funnies.nl.

0: Meek Mill, Jeremiah, Rest in Peace, PNB, Rock, Dangerous. Die hoorde je natuurlijk hier. Phonix. Mahi, mahi, mahi.
1: Ja, ik ben natuurlijk weer altijd online. En ik kom dan weer altijd gekkigheid tegen. En dit moet ik je vertellen, Quinna.
0: Ik ben nu open.
1: Ja, ik heb het er ook gewoon even bij gepakt. Want ik heb er een printscreen van gemaakt. Er was een Facebookgroep, want ik hou van Facebookgroepen. Mm-hmm. Ik leef daarvoor, wat er allemaal in gebeurt. Ja. En er was een oproep over een uitvaartbranche. Met de vraag of er wel eens gekke dingen gebeuren daar. Mm. Omdat iemand de interesse had om daar te gaan werken. Maar ze durfde niet helemaal. Nu kwam er een reactie onder dat bericht met het volgende.
0: Al mijn hart echt vast wat hier gaat komen.
1: Ja, diegene vertelde dus... wacht even hoor. Diegene vertelde dus van... Ja, er gebeuren natuurlijk wel eens dingen. Mm-hmm. En toen vroegen mensen door van... Ja, maar wat gebeurt er dan zo wel? Toen zei ze ja... Soms dan sta ik bij de microfoon omdat ik het podium dan wil klaarmaken voor de volgende. Yeah. En dan wordt er door de microfoon wel eens ineens uit het niets geroepen. Hallo.
0: Nee.
1: Ja,
0: nee.
1: Ja.
0: Maar het is...
1: En toen zei ze, maar verder is het gewoon een fantastisch beroep. En dat moet je dan gewoon accepteren en omarmen dat daar dan iemand is. En ik dacht bij mezelf, oh hell no. Nee,
0: maar het is zondag, het is de dag van de Heer, onze lieve Heer. En dan zit je met dit soort paranormal activity
1: ja,
0: shit te
1: sorry,
0: vertellen.
1: Sorry, maar ik vond het zo interessant. Want ik dacht, ja, ten eerste, niemand heeft heel snel interesse in een uitvaartbranche. Dat hoor je niet zo
0: snel. Nee, klopt.
1: En nu komt iemand met deze ervaring dat er door die microfoon dan wel eens geroepen wordt. Hallo.
0: Nee.
1: Stel, je bent daar gewoon die podium en de stoelen aan het gewoon decoreren.
0: Ik zou direct ontslag
1: iemand,
0: nemen.
1: Hallo.
0: Ja, nee, maar dan ben je klaar toch. Eerlijk
1: gezegd. Ik zou
0: zeggen.
1: Gewoon zeggen, hi.
0: Je liegt. Je zou dood wegrennen.
1: Ik zou dood wegrennen.
0: Nee. Ik moet wel zeggen, echt respect voor de mensen die inderdaad dat soort type werk doen. Maar hier, ja, ik scheid bijna al in mijn broek als ik hierover na moet denken.
1: Jawel, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik zou het ook echt niet kunnen. De hele dag tussen verdrietige mensen. Ik word daar zelf weer hartstikke verdrietig van. Ja, nee, dat kan ik niet.
0: Hallo.
1: Nu elke keer als iemand hallo zegt, moet je hier aan denken.
0: Ik zit eigenlijk hiermee te spotten. Ik klop het ook even af, want ik ga geen geintjes hierover maken.
1: Straks komt nog iemand in deze mic. Hallo.
0: Ja, andere radiostation zoeken dan, hoor. Nee, maar gekkigheid. Hey, laten we deze shit ook even snel vergeten. We gaan gewoon door met Equals.
1: Ja, en dat iemand gewoon een andere baan moet zoeken.
0: Ja, ik wou net zeggen. Equals die zegt tenminste nog be happy.
1: Ja, beter.
0: Ja. Hou je van horror?

0: stelt niks voor.
1: Sluwe Olly Jairzinho stelt niks voor hier op Phonics. En Mahi, dat was hem alweer voor vandaag. De tijd is wel voorbij gevlogen.
2: Het is voorbij gevlogen. Ik heb lekker geklaagd. Dus ik voel me ook helemaal leeg en zin om weer door te gaan.
1: Blij om dat te horen. Ik ga je bedanken voor deze mooie zondag.
2: Jij bedankt.
1: Hartstikke gezellig. En ja, wie weet tot de volgende. En sowieso trouwens, blijf gewoon luisteren. Phonics Talent met Oompie Joes. Die is natuurlijk onderweg. Fijne avond nog.

effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city, your

0: 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Check Funnix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
2: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
0: Air Europa, you decide.
3: Eindelijk, iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racespellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
2: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
4: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
5: Funnix Afro.
4: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
6: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: It's Complicated met Jay
8: en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Youssef. Goedenavond, Funnix. Tellen door je speakers met muziek zometeen van Jula T. Eerst tijd voor KM en dit is Blijf Rustig.

0: Excel het winnaar Jula T, die hoorde je met Concentratie.
1: Phonix Talent. Ontdek nieuwe artiesten uit jouw stad op Phonix.
0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe Phonix Talent editie. We zitten er weer klaar voor om de aankomende 2 uurtjes jullie te gaan verrassen met heel veel talent. Heel veel mensen die het verdienen om die next best te gaan worden. En je weet het, we gaan altijd op avontuur uit bij Phonix Talent en al helemaal in het begin van de show. En dat doen we uiteraard met... Inderdaad, ja, het is weer tijd voor de pitch. Je mag de NPO Luisterapp erbij gaan pakken, want stuur mij een berichtje. Als je bij jezelf denkt van, Joes, ik ben die next best. Of ik ken iemand die die next best is. Een klasgenoot, een collega, een vriend, een buurjongen. Iemand waarvan jij zegt van, deze persoon heeft onlangs een track uitgebracht. En deze persoon, die verdient het om gecheckt te worden. We gaan diegene dan... opbellen. En we gaan natuurlijk ook diegene zijn track of haar track draaien. Dus, pak die NPO Luisterapp erbij. Twijfel niet. Stuur mij een berichtje. Nee heb je, ja kan je krijgen. Je weet hoe we doen. Dus dit is je kans nu bij Phonix Talent The Pitch om zometeen gedraaid te worden op de radio. Dus drop het in de NPO Luisterapp. Wie is hard en wie verdient het om gecheckt te worden?

0: Love Me Jaja. Die hoorde je hier bij Phonics. En je luistert nog steeds naar Phonics Talent, waarin het tijd is voor...
1: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome...
2: The Bitch.
0: Ik vroeg je net naar je hardste bars of je beste gezang. En ik heb superveel reacties binnengekregen in de NPO Luister-app. Dank daarvoor. Helaas kunnen we maar één iemand kiezen. Dus niet getreurd met alle reacties. We onthouden je voor een eventuele volgende keer. En ja, de man die we vandaag in de uitzending gaan binnenhalen... is toch iemand die geen onbekende is bij ons in de show. Heeft afgelopen vrijdag een nieuwe tune uitgebracht. En we gaan het er vandaag met hem over hebben. Give it up for RJ.
3: Yo.
0: Ja bro, ski nieuwe tune uit, Skims.
3: Ja man, klopt. Skims.
0: Hoe is de track ontvangen?
3: De track is goed ontvangen man, de track is super goed ontvangen. Ik heb sowieso in de content ook wel een beetje een verhaaltje ervan gemaakt.
0: Ja.
3: Dat werd gewaardeerd door het publiek en is goed ontvangen, goede reacties. Is te beluisteren in de Fresh Flows playlist op Spotify. Dus ik mag niet klagen, man.
0: Lekker, man. Lekker, man. Ja, voor de mensen die hem nog niet hebben gehoord, waar gaat de track Skims over?
3: Skims. Het is eigenlijk sowieso in een beetje een plezierige motion is het ontstaan. Want de track gaat over eventjes in een situationship zitten met degene met wie je bent. In dit geval natuurlijk een vrouwelijk persoon voor mij. Die mij om bepaalde redenen had geblokkeerd. En met Skims. De inhoud van Skims, 100 shardies heb ik Ami, probeer ik zeg maar haar aandacht te trekken, maar een beetje in de toxic way zeg maar, dus door juist het tegenovergestelde te doen, probeer ik haar weer voor me te winnen, dus dat is ook een beetje waar de track over gaat man.
0: En ik heb me ook laten vertellen dat Skims ook een soort van vrouwen underwear is?
3: Ja klopt, Skims is het van Kim Kardashian en ze maakt setjes, trainingspakken, maar vooral ook lingerie, dus...
0: Ja man, ja, dat is natuurlijk het belangrijkste dan hè?
3: Ja, dus het gaat er eigenlijk om dat als we het weer goed maken met elkaar...
0: Precies.
3: Dat het leuk zou zijn als ze even die Skims voor me draagt, dus dat is...
0: Lekker man.
3: Vandaar de titel ook, dus ik dacht ja, misschien een keer even leuk om zo'n titel erin te gooien, lekker herkenbaar ook.
0: Lekker man, mooie dingen zijn er gaande en er komen nog meer mooie dingen aan, want op 10 september gaat er ook iets moois gebeuren, vertel.
3: Op 10 september gaat er voor mij iets heel spannends gebeuren. Dat is leuk dat je daarover hebt man, op 10 september geef ik mijn eigen show in het Parkcafé Den Haag in mijn eigen stad. Voor de allereerste keer heb ik een eigen show.
0: Wow.
3: Dus dat is onwijs speciaal voor mij dat ik dat dan ook mag doen in mijn eigen stad. Dus daar heb ik de afgelopen periode keihard naartoe gewerkt.
0: Ja,
3: in de voorbereiding, in de visuals, in de show zelf die 45 minuten zou gaan duren. En hij is volledig gratis, dat heb ik expres gedaan. Dus iedereen is welkom van 8 tot 11.
0: Keihard.
3: Om naar het Parkcafé in Den Haag te komen en mijn show te komen bekijken. Klein primeurtje, zal ook merchandise verkrijgbaar zijn.
0: Hey.
3: Die heb ik handgemaakt. En het volledige bedrag van de opbrengst van de shirtjes zal ik doneren aan een school in Suriname die zich inzet voor kinderen met een leer- en ontwikkelachterstand. Dus
0: wauw,
3: ja, man.
0: Man,
3: dat is een beetje wat er gaande is, Jus.
0: Hey, dit zijn big man things, man, RJ, man. Dit zijn geen grappen, man. En wat zei je nou? Merchandise die je zelf met je handen hebt gemaakt?
3: Ja, man.
0: Dus crazy.
3: Voor de mensen die benieuwd zijn hoe het eruit ziet, op mijn Instagram, 16RJ, heb ik een video gepost hoe ik de merch heb gemaakt. Dat heb ik gewoon handgemaakt gedaan met verf op de shirtjes. Dus er heeft ook best wel wat tijd in gezeten, maar ik heb het met heel veel plezier gedaan, man.
0: Lekker, man. Ja, het gaat super lekker. Tunes gaan lekker. Showtje 10 september in het Paardcafé. Wat staat er nog meer op ons te wachten, man? Hoe gaat 2026 nog voor jou eruit zien?
3: Na de show ben ik sowieso nog niet klaar, want ik kan een klein primeurtje geven. Wederom, op de 25e heb ik een nieuwe single klaarstaan met een featuring die voor velen niet onbekend is. Dus wie het is, ga ik nog niet zeggen, maar het is een harde artiest. En we zijn ook bezig met de aanloop naar een nieuw project. Dus ik denk dat dat als je in ieder geval gewoon mij goed in de gaten houdt, dat ik je kan meenemen in een verhaal. We zijn bezig met een refreshment, RJ season en we gaan het helemaal kapot maken, man.
0: Lekker, man. En wij hier bij Fanny.

0: die gaan het gewoon in de gaten blijven houden en ervan genieten, bro. Dan rest ons nog één ding. En dat is de tune draaien, man. Ik zou je willen vragen om hem voor ons aan te kondigen.
1: Beste luisteraars van Phonix vandaag. Bij deze kondig ik mijn nieuwe single aan. Skims by RJ. Geniet ervan. Veel luisterplezier. Much love.

0: Bad Bunny met Yona Gunny hier bij Phonics Talent. Zometeen is het weer tijd om iets speciaals met jullie te gaan delen. Want gisteren was het tijd voor Glory. Ja, ja, en dat was toch wel een spektakel. Hoe en wat hoor je zometeen na muziek van Fresh, Robbie en Lassa. Dit is Exotisch. Hey, always Lassa on the motherfucking track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe.
1: It's a fucking lifestyle, baby. Spaanse sangrias.

Kleine John en DJ Dylan met Samen. En ja, gisteren was het toch een spektakel, want gisteren vond Glory 109 plaats. RTM Stage in Rotterdam. En ja, het was niet normaal. De Proving Grounds, dus heel veel welterweight vechters mochten zich gaan bewijzen. Nou, Boutassa tegen Figgy was natuurlijk een belangrijke pot. Won uiteindelijk, spoiler alert, Boutassa. Daarnaast had je nog Don Snow tegen

0: volgende partijen aangekondigd van Glory. Dit is eind dit jaar gaan plaatsvinden. Glory Collision Team. En een van de supersterren van dat moment, dat is toch wel Moody Chroma. Maar het ging gisteren toch een beetje mis. Luister maar even mee.
1: Wins, I stand for championship and I fight for a better life. And that's what I mean. But you are nothing. You're shit. You don't even believe in yourself. You don't believe in yourself.
0: Ja, en toen brak alle hel los in de ring. Moody die draaide helemaal door. Ik denk dat hij in totaal zo'n 15 beveiligers van links naar rechts heeft gegooid om bij Plaatsiebad uiteindelijk te komen. Maar het is wel gelijk sensatie voor die partij. Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten tot hij gaat plaatsvinden in december. En ja, gisteren was het ook een spektakel, man. Is toch niet normaal. Echt waar. Crazy, crazy. Shout-out naar Glory. Ik ben benieuwd wat er nog meer gaat aankomen. Welke vechters uiteindelijk gekozen gaan worden daar, et cetera. Tot die tijd gaan we gewoon even chillen op onze slippertjes. Dat doen we met Yashu.

0: 14, 11, topperig en Sancho met Ben binnen. Zometeen is er bij ons ook iemand binnen en deze man heeft onlangs zijn debuut-EP gedropt.
1: Yo, heb weer dezelfde stress, zit in een nieuwe week. Ben ik met een nieuwe sneak, ontdek ik weer een nieuwe streek. De screener aan de overkant kijkt twee keer als je oversteekt. Had gisteren nog een masterplan, 6 net.

Waarom niet? Kev bij ons zometeen in de building. We gaan met die man kletsen. En die man heeft ook wat bars voor ons. Dat allemaal na muziek van FMG. Dit is Baba Can. Sen Türk müsün abi? Çok güzel. Hadi görüşürüz. Güle güle. Ben bana facet.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: The DJ
1: en
2: DJ Fernando. Number love and number respect.
3: Yeah. Beo zoekt naar de hele...

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Vroeger brachten wij hele nachten door in internetcafés.
5: Dan ga je dit geweldig vinden. Meer dan 60 gaming-pc's onder één dak. Counter-Strike, PlayStation, race-simulatoren en toernooien.
4: Klinkt als mijn generatie, alleen dan groter.
6: Friendly Fire Alexandrium, jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
7: In the mood for vibes?
8: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
7: Jij brengt de mood bij de vibes.
8: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Show.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check Funnex.nl of de NPO Luister-app.
3: Funnex tellen door je speakers met zometeen Kev in de building. Na muziek van Ira Star, eerst Langa, ICSB en Rijk. Dit is helaas.
4: Your city, your city.
5: Elke keer als...
6: Ik zie de haat door.

0: the one, the only, Biffy's finest, Kev in the building.
1: We zijn er, man. Thanks, man.
0: Ik ben blij om je weer te spreken, man.
1: Ik ben ook blij om je weer te zien, man, broeder.
0: Een tijdje geleden natuurlijk dat je meedeed aan Phonics Talent. Je was de runner-up in het seizoen met Jula T. Een paar gekke sessies gedropt, een paar gekke tunes ook gedropt. Eindelijk je debuut-EP.
1: Ja, man.
0: Hoe voelt dat om dat zo uit te brengen en de reacties van de mensen te horen?
1: Ik voel het echt lekker, ik zeg je eerlijk. Ja, die naam zegt het al, waarom niet? Zo heb ik hem ook uitgebracht. 8 tunes gekozen uiteindelijk van Arras. En zo naar Arras op alle beats, je weet toch? En het voelt heerlijk, man.
0: Ja, ja, man. Helemaal solo ook. Je hebt solo. Heb je daar bewust voor gekozen?
1: Ja, ik zeg eerlijk, bro. 5 van de 8 tunes zijn al 3 jaar oud, man.
0: Die waren in de ijskast, zeg maar.
1: Veel te lang. Dus daarom ook, waarom niet? Snap je? Het moest er gewoon uit, man.
0: Lekker, man. Ja, lekker, man. En waarom... Ja, dus dat is echt de reden waarom je dus die naam hebt gekozen. Van waarom niet? Omdat ze gewoon tunes waren die je had klaar liggen.
1: Gewoon, waarom niet droppen? Waarom wacht je zo lang? Zeg maar, waarom niet? Ja. Simpel. Ja, man.
0: Ja. Hoe was het proces om het te maken in die tijd? Want ik denk dat je een proces hebt gehad dat je toen in die tijd wat hebt gemaakt en nu wat hebt gemaakt en dat samen hebt toegevoegd. Ja. Is dit daar verschil in?
1: Ja, er zit wel verschil in, man. In die tijd was ik gewoon veel muziek aan het maken. En nu ben ik wat doelgerichter qua muziek maken. Weet ik precies wat ik wil en heb ik 3 tunes erbij gevoegd om het compleet te maken, man.
0: Ja, ja, man. Je dropte ook alvast wat teasers op de socials. Een paar mensen, in ieder geval een paar fragmenten, clips. Dat je aan het rappen was, dat je aan het spitten was. En ik zag superveel reacties van mensen die zeggen van ja, hoe komt deze man aan die bars, aan die metaforen. Hoe werk jij als jij in de studio bent? Heb jij al tekst geschreven dat je daarover hebt nagedacht? Of komt het daar ter plekke?
1: Meestal, bro, ter plekke eigenlijk, man. Schrijf ik gewoon. Heel soms heb ik gewoon al geschreven en weet ik precies wat ik wil. Maar meestal als ik in de studio ben, dan schrijf ik en dan komt het vanzelf, man.
0: Ja. Praat je ook Spaans?
1: Ja.
0: Bro, gaan we nog een Latin track of iets ooit van jou verwachten, bro?
1: Het zou moeten. Ja, ik denk het wel, man. Waarom niet?
0: Ja?
1: Waarom niet? Alles is waarom niet deze dagen, bro. Dus ik denk het wel, man.
0: Oké. En stel voor je mag kijken, je kijkt naar de game. Hè. Je mag met iemand werken in de game. Of je zegt van, ja, maar deze persoon vind ik hard. Mm-hmm. Mag nationaal zijn, maar mag zelfs internationaal zijn. Mm-hmm. Wie zou dat dan zijn? Waarom niet?
1: Vind ik een moeilijke vraag, man. Veel mensen hard, maar Centro-C zou gek zijn. Je weet toch? Die double is gek.
0: Oeh, die double.
1: Daar laat ik hem gewoon, man.
0: Ja, hey, bro. Ja, je dropt gelijk 2 bommen op ons,
1: ja,
0: man.
1: Ja, toch?
0: Die double en Central C.
1: Ja, man. Het zou para zijn. Met de 3 ook. Het zou gek zijn.
0: Hey, cijfer en zo, hè? Lekker, man. Die periode van Ik Stellen toen je eraan meedeed, tot en met nu.
1: Ja.
0: Hoe is die periode voor jou geweest? Wat doet Kev in het dagelijks leven?
1: In het dagelijks leven werk ik gewoon, man. In het weekend ben ik veel vrij. Studio. Deze dag heb ik heb een studio thuis, maar deze dag laat ik gewoon mijn laptop in de studio. Zodat als ik daarheen ga, kom ik echt om te werken, je weet toch? En voor de rest heb ik veel honger, man. Nog steeds.
0: Ja?
1: Veel honger.
0: Ik zie bij jou ook altijd de sessies, de socials zijn on point.
1: Mm-hmm, thanks, man.
0: Ben jij iemand die echt pietje precies werkt?
1: Ja.
0: Het moet allemaal kloppen.
1: Het moet wel kloppen. Ik heb er wel, sowieso bij deze EP heb ik alles zelf bedacht. Dus ik heb er goed over nagedacht. Maar ik denk dat ik deze dag ook niet meer zo pietje precies wil zijn, snap je? Want normaal ben ik dat wel. Maar ik denk dat ik wat losser moet zijn qua dat. En gewoon veel droppen, man.
0: Ja, want je produceert ook zelf.
1: Klopt, man.
0: Doe je dat nog veel?
1: Ja, deze is, dat doe ik sowieso veel. Ik heb iets liggen. Project, allemaal eigen beats. Maar dit is allemaal van Arras, man. Dus check die man voor de beat sowieso.
0: Shout out naar hem inderdaad. Ja, broski. We gaan zometeen natuurlijk eventjes wat bars horen.
1: Yes.
0: Van deze EP, waarom niet? Tot die tijd ga ik een tune draaien, vervellen. Is deze een tune die al langer in de ijskast lag?
1: Ja, man. Deze is 3-4 jaar oud of zo, man.
0: Ja? Ja. Waar gaat de track over?
1: Over slangen die vervellen, man. Blijf spits. Weet je toch? Blijf spits. Veel slangen. Kroeili. Ik weet niet hoe je het moet zeggen, man. Gewoon spits blijven, joh.
0: Je moet gewoon scherp zijn met die slangen.
1: Zeker, man.
0: Ik hoor je, man. Kev bij ons in de building. Zometeen de sessie. Eerst tijd voor vervellen. En heb je hem nog niet gestreamd? Waarom niet? Stream hem de EP.
1: Grauw.
2: Hey, hey. Yo, heb weer dezelfde stress, zit in een nieuwe week. Ben ik met een nieuwe sneek, ontdek ik weer een nieuwe streek. De screener aan de overkant kijkt 2 keer als je oversteekt. Had gisteren nog een masterplan,

0: met Vervellen. Ook nog steeds bij ons dus in de building, niemand minder dan Kev.
1: Yes.
0: En Broski, we hebben net even een beetje gekletst, een beetje bijgepraat. Nu is het tijd voor de bars, man.
1: Let's go, man.
0: Je bent ready?
1: Yes.
0: Oké, man, let's get it, let's go.

0: boeken, wat gaat?
1: Give it up for Kev! Ja man! Waarom niet? De EP is out now, gaat streamen, gaat beseffen. Heerlijk man broski, heerlijk man. Wacht even, je mic moet natuurlijk wel openstaan.
0: Yes.
1: Ja man bro, wat moet ik zeggen, wat moet ik zeggen? Wat gaat er nog voor Kev aankomen? Je had het al over een geheim projectje, iets waarmee je bezig bent.
0: Die laat ik stranden bro. Wat gaat, waarom niet de EP, alle beats van Arras, check die shit, besef die shit een keertje man.
1: Ja man.
0: Je weet toch? En dan volgende maand komen we weer man.
1: Lekker man, ik ben heel erg benieuwd man. Ik denk dat de mensen gewoon jou moeten blijven volgen. Waar kunnen de mensen jou op checken?
0: Bro, je kan me checken op Insta, op Snapchat, op TikTok, Kev-PTF. Check Arras ook, Arras-PTF voor die beats. Jullie horen zelf, die beat gaat helemaal kwijt.
1: Bro,
0: check het man.
1: Die eerste beat net van die tune, met die.
0: Smerig hoor.
1: Smerig. Hey, shout-out naar hem man, shout-out naar jou broski. Alleen maar liefde. En we gaan je snel weer zien man.
0: Ja man, love broeder.
1: Kev, out in the building. Maar niet helemaal. We draaien er nog eentje.
0: I see love, broer.
1: Maak of break, je hoort hem nu.

0: Ira Burna Boy, die hoorde je zojuist met Die Die. En jij mocht via de NPO-luisterapp laten weten welke track wij gaan draaien. En ja, ik heb superveel berichtjes binnengekregen in de NPO-luisterapp voor de track to check. En deze week is het toch wel van iemand geworden die, ja, als die wat dropt, dan is het zeker, dan zorgt hij voor lawaai in de game. Hij is inmiddels vrij. En ja, hij heeft de straat van Hormuz op slot, man. Shout-out naar Joey AK. Je hoort hem nu als de track to check van deze week. Hier bij Phonix Talent.
1: Yeah. Hey, yo, Cubes.
2: Let's go!

Slick, die hoorde je hier bij Phonix Talent. Aan alles moois komt een einde en zo ook weer aan deze show. We hebben natuurlijk een heerlijke sessie gehad van Kev. Is binnenkort te checken op @PhonixFM, de Instagram, de TikTok, de socials. En volgende week zondag zijn we er gewoon weer tussen 7 en 9 om jou te voorzien van al die hits. Ik laat je niet zomaar achter. Zometeen nog muziek van de Nando Leaks. Priceless komt ook nog voorbij. Central C komt voorbij. Maar eerst tijd voor Broederliefde. En dit is Maak Me Niet Heten. Fijne avond.

0: nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Yo, waar ben jij? Ik ben al bij Friendly Fire. Valorant, Counter-Strike, FIFA, elke setup zit vol. Iedereen is er. Wacht even. Verkeerd kanaal. My bad. Ik ga weer verder met gamen.
2: Je squad is er al. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: This DJ Fernando. Number love and number respect. Yeah.

0: op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Funix Afro.
2: Luister op funix.nl of in de gratis NPO-luister-app.
4: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Funix en Funix Gemist. Zien we je daar?

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Miel op Vanix.
1: Distinct. Get Kuta. Your city.

0: creatief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi.

0: op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Eindelijk, iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
3: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
2: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
4: Phonics! Yeah! Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beeld is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085 0606 550 of ga naar startmonster.nl/phonix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken...

0: op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: staring at each other as strangers, sleeping in the same bed.
1: Je ex was een grote ex, ja, stupid bitch. Loser, ik weet dat je luistert.

criminal. Smooth criminal. Ben ik met hem, is hij stil, want hij weet te veel. Oh, papi weet te veel. Ik denk hij is beroepscrimineel.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echte

Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: gedrag nam ik zeg maar over, waardoor ik een soort van onhandelbaar werd.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar it'scomplicated@

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.